0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij dodenherdenkingen door het hele land hebben burgemeesters gewaarschuwd voor oprukkend antisemitisme. Het is weer aan de orde van de dag, zei de burgemeester van Voorschoten. En ook de burgemeesters van Voorst, Oldenzaal, Uithoorn en Heumen zijn bezorgd. Twee ongelukken in korte tijd tussen een auto en een tram, meldt Omroep West. In Den Haag ging het mis in Kijkduin en even later was het ook raak in Delft. Het is niet bekend of er iemand bij de botsingen gewond is geraakt. Er is in ieder geval veel blikschade. Bij een explosie in een kolenmijn in Colombia zijn 14 mijnwerkers vast komen te zitten. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. Twee mijnwerkers konden nog ontsnappen. Volgens de Colombiaanse autoriteiten is de explosie waarschijnlijk ontstaan door het opbouw van gassen in de mijn. En in New York is het Met Gala bezig. Daar komen veel grote sterren op af die een extravagante mode-outfit willen laten zien op de rode loper. Onder andere Beyoncé, Nicole Kidman en Venus Williams zijn van de partij. Er is ook gedoe. Niet iedereen is blij dat Amazon-baas Jeff Bezos de sponsor is van het feest. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De advocaat van de 12 demonstranten die gisteravond zijn aangehouden op de Dam is niet te spreken over hoe ze zijn behandeld door de politie. De demonstranten hebben blauwe plekken en verdraaide polsen, zegt hij. Ook vindt hij dat burgemeester Halsema de grondwet heeft geschonden door het protest tegen te houden. Bij Hotel de Wereld in Wageningen is het vuur van de vrijheid ontstoken. Dat gebeurde door twee oorlogsveteranen van 103 en 105 jaar oud. Estafettelopers zijn nu bezig het vuur naar meer dan 100 gemeenten in Nederland te brengen. En ook gaat het vuur naar de 14 bevrijdingsfestivals die later vandaag losbarsten. De Oekraïense president Zelensky heeft een staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Rusland. Morgen nacht moet het ingaan. Rusland kondigde een paar uur eerder een staakt het vuren af voor komende vrijdag en zaterdag. Dan herdenken zowel de Russen als de Oekraïners de Tweede Wereldoorlog. En in Washington is vlakbij het Witte Huis een schietpartij geweest. Een deel van het Witte Huis werd kort ontruimd. De politie sprak een man aan die zich verdacht gedroeg. Die ging er vandoor en schoot op de agenten. Daarbij raakte een tiener gewond. De politie schoot terug en heeft hem aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en daar is het maar 10 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn begint een proef met bodycams. Zo hopen ze agressie tegen personeel tegen te gaan, meldt het AD. Bodycams worden alleen gedragen door beveiligingspersoneel van 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. Een vergelijkbare proef van Dirk van den Broek was vorig jaar een succes. Er zijn nog steeds zogenaamde crypto-goksites in de lucht in Nederland, waar mensen kunnen gokken op actuele gebeurtenissen, dat schrijft het FD. Begin dit jaar werd goksite Polymarket verboden door de kansspelautoriteit, maar andere sites gaan gewoon door. De kansspelautoriteit zegt dat ook zij boetes kunnen krijgen. De Oekraïnse kerncentrale van Zaporizhia is beschadigd door een droneaanval van Rusland, zegt het Internationaal Atoomagentschap. Het gaat om apparatuur waarmee het weer wordt gemeten. Er is geen direct gevaar, maar het agentschap roept de strijdende partijen nog maar eens op om uit de buurt te blijven van kerncentrales. En er zijn gisteravond zo'n 500 mensen afgekomen op de alternatieve dodenherdenking in Den Haag. Die herdenking is bedoeld voor mensen die ook oorlogen willen herdenken waar Nederland niet bij betrokken was, zoals de oorlog in het Midden-Oosten. Het is de tweede keer dat de herdenking werd gehouden. En dan nu het weer van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 graden in het zuiden tot 15 in het noorden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Hotel De Wereld in Wageningen is het vuur van de vrijheid ontstoken. Dat gebeurde door twee oorlogsveteranen van 103 en 105 jaar oud. Estafettelopers zijn nu bezig het vuur naar meer dan 100 gemeenten in Nederland te brengen. Ook gaat het vuur naar de 14 bevrijdingsfestivals die later vandaag losbarsten. De meeste demonstranten die bij de dodenherdenking op de Dam werden opgepakt, zijn weer vrij. Er werden 12 mensen aangehouden die wilden protesteren bij de herdenking. Er werd ook iemand opgepakt die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Het is niet bekend of die nog vastzit. Er zijn nu waarschijnlijk 7 gevallen van het Hantavirus onder passagiers op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Naast de 3 doden en een Brit die op de IC ligt, zijn er ook nog 3 mensen aan boord met milde symptomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. En Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo agressie tegen personeel tegen te gaan, meldt het AD. De bodycams worden alleen gedragen door beveiligingspersoneel van 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. Een vergelijkbare proef van Dirk van den Broek was vorig jaar een succes. Het weer van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: jam hot. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Het is eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
9: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang.
10: Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond 13 demonstranten opgepakt, maar ze zijn bijna allemaal weer vrijgelaten. Eén van hen was tijdens de 2 minuten stilte aan het schreeuwen. Een agent drukte haar mond dicht en daarna werd de vrouw afgevoerd. Bij het ontsteken van het vuur van de vrijheid bij Hotel de Wereld in Wageningen is vannacht Bevrijdingsdag begonnen. Het vuur wordt door estafettelopers het hele land doorgebracht, ook naar de 14 bevrijdingsfestivals die vanmiddag worden geopend door premier Jetten en Splinter Chabot. Nu de oorlog steeds verder achter ons ligt, daalt het aantal ooggetuigen. Volgens het CBS is het aantal Nederlanders dat de bevrijding heeft meegemaakt intussen gedaald tot onder de 5%. Nog niet de helft was toen oud genoeg om het zich ook echt te herinneren. Maar herdenken blijft belangrijk, vindt nog steeds een meerderheid. En het lijkt erop dat 7 mensen het Hantavirus hebben opgelopen op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. Een Brit ligt op de IC. Onder de mensen met milde klachten zijn 2 bemanningsleden. Het weer van Weer Online. Vandaag in het noorden en westen de meeste zon. In het zuidoosten is het vaker bewolkt en kan wat regen vallen. Het wordt 10 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt

0: Taylor Swift en Opa Light. Goedemorgen.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 7:10. Het is 5 mei, bevrijdingsdag. En vandaag, op deze dag, heel lang geleden, in 1945, werd in Hotel de Wereld in Wageningen de capitulatiebevelen ondertekend met de Duitsers. We hebben het dan over 1945, einde van de Tweede Wereldoorlog.
1: Vandaag in het nieuws.
0: De rechtbank heeft een 68-jarige Enschede veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 8 voorwaardelijk. De oud-prof van onder andere Heracles en FC Twente die heeft zich als manager bij een groothandel schuldig gemaakt aan de aanranding van medewerkers met een verstandelijke beperking. En na een melding van een steekincident in de woning aan de dokter van Bendrijmstraat in Enschede is maandagochtend een vrouw per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Wat er precies aan de hand is geweest, is nog onduidelijk. Het gaat om een betonschaar, dat is meegenomen door de politie. Die gaat daarmee onderzoek doen. Een betonschaar, hoort het goed. En Twente zou een eigen concertzaal moeten krijgen à la de Ziggo Dome of Ahoy. Dat vindt de zogeheten cultuurregio, een overlegorgaan waarin onder meer 14 cultuurwethouders zijn vertegenwoordigd. Een XXL-concertzaal zou grote tours naar Twente moeten halen en daarmee de regio een culturele bodem moeten geven.
1: Wordt wakker met Twente FM.
0: Dat vinden dan de wethouders, hè?

0: Het is, zijn die Handsome Poets. En even kijken, Sky on Fire op Twente FM op deze dinsdagochtend. Het is 5 bij Bevrijdingsdag. We gaan straks nog even kijken wat er allemaal te beleven is op deze Bevrijdingsdag. En wat uiteraard belangrijk is, vrijheid, zeker weten.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Even wat oude nieuwsfeiten van deze dag. 5 mei 2004. Na een reeks verhogingen bereikt de benzineprijs in Nederland een nieuw recordhoogte. Hoort het goed? In 2004 gaat het om 1,28 euro. Dat was de recordhoogte voor een liter euro ongelood. En diesel kost dan 85,9 eurocent per liter. We hebben het over 2004. En dat was toen een record, ja. 1963, de eerste levertransplantatie ooit, wordt uitgevoerd door Thomas Stalls. En 1961, Alan Shepard wordt gelanceerd aan boord van het ruimteschip MR3... en is daarmee de tweede mens in de ruimte en tevens de eerste Amerikaan. 1950 dan, Rama 4, wat zeg ik, de Rama 9 wordt gekroond tot koning van Thailand, 1950. En 1949, 10 Europese landen die stellen de Raad van Europa in. De eerste stap op weg naar een verenigd Europa. 1948, Pax Christi Nederland wordt in Utrecht opgericht en in Hotel de Wereld in Wageningen ondertekenen de Duitsers de capitulatiebevelen. Gebeurt op deze dag in 1945. Dan 1921, de lancering van het Parfum Chanel nummer 5. En 1912, de Pravda, die verschijnt voor het eerst als bolsjewistisch partijblad. Het partijblad van Rusland, zeg maar. Ja, hij moet het niet vergelijken met de Telegraaf, maar een soort van Telegraaf, maar dan alleen maar met, nou ja, propaganda, zeg maar. De Pravda. 1912 werd hij gelanceerd. En 1835, de eerste spoorweg op het Europese continent wordt in gebruik genomen tussen Brussel en Mechelen. De lijn was 20 kilometer lang, we hebben het over 1835. Dan de top 40. Die was gedateerd op deze dag in 1990. En de binnenkomers als volgt. Op 38 de kleine deur naar Frank Wijgaards Natural Thing van Innocence komt binnen op 37. En Louise van Clouseau op 34. Dan Help Me van Basie Tennis, de binnenkomer op 28. Sebasta Una Cantone van Eros Ramazzotti is de binnenkomer op 26. En de hoogste nieuw binnenkomer op 15. Petey Black van de Rolling Stones. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 33.
2: Nieuw.
3: Just what is it that you want to do?
4: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded.

op nummer 27 staat 5 weken in de lijst. Deze Primal Scream en Loaded. En die kwam binnen op deze dag in 1990 op 5 mei. Op nummer 33 in de top 40. Dan de top 3, Kissing Tonight, zou ik ook zeggen, maar dat is een andere. Kingston Town van UB40 op 3. Op 2, Folk Madonna. En op 1, The Power van Snap, de nummer 1 van 5 mei 1990.

0: Sam Vander samen met Olivier Dean en Rain Me In op de Twentse Radio. Het is bevrijdingsdag 2026. Ik merk in mijn omgeving heel veel verwarring over mensen die denken van dat iedereen vrij is. Maar het is niet de officiële bevrijdingsdag in de zin van dat iedereen vrij heeft. Want we hebben dat in Nederland natuurlijk weer moeten afschaffen. Sinds 1990 doen we dat eens in de vijf jaar. Dus alleen mensen in de overheidsdienst die hebben vrij vandaag. Goed zo, hoe dan ook. De rest moet gewoon werken. Tenminste, voor zover ik weet. En straks gaan we het hebben over fietsen. Want HVV Hengelo zit op de fiets. Hoe dat precies zit, horen we later in de show. Eigenlijk is dat straks. En over straks gesproken, straks ook het streeknieuws.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Wil jij €500 netto verdienen?
3: Wat?
6: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
3: Wow.
6: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
7: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1 minuut over 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
0: Dag Michiel.
9: Vandaag vieren we Bevrijdingsdag, maar 8 van de 10 Nederlanders vinden dat die vrijheid onder druk staat, heeft 1 Vandaag uitgezocht. Dat komt, zeggen ze, door alle oorlogen die er zijn en de scherpe verdeeldheid in de maatschappij. De meeste actievoerders die werden opgepakt rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn vrijgelaten. De politie arresteerde 13 mensen, onder wie een vrouw die tijdens de 2 minuten stilte begon te schreeuwen. Online kan nog altijd volop worden gegokt op actuele gebeurtenissen. Eerder dit jaar werd zo'n goksite verbannen door de kansspelautoriteit, maar vergelijkbare sites zijn nog altijd in de lucht, blijkt uit onderzoek van het FD.
0: Michiel, dankjewel. Rustig, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Een oud profvoetballer van Heracles en FC Twente moet 8 maanden de cel in vanwege het aanranden van meerdere mensen met een verstandelijke beperking. Het gaat om een nu 68-jarige man uit Enschede. De aanrandingen vonden plaats toen de man manager was bij een groothandel. Daar betastte hij meerdere personeelsleden die een beperking hebben. Bij de woning in Oldenzaal, waar zondag een grote brand woedde, zijn tientallen bloemen gelegd. Bij de brand kwam een tienermeisje om het leven. De buren van de Frederik van Eendestraat in Oldenzaal zoeken elkaar op, want de brand hakt er flink in. Over de toedracht van de vlammenzee is nog niets bekend. Daar wordt nog volop onderzoek naar gedaan. En op veel plekken in de regio is gisteren 2 minuten stilte gehouden ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Zo kwamen in Hengelo op het burgemeester Jansenplein honderden mensen bij elkaar om te herdenken. Voorafgaand was er een stille tocht vanaf het bevrijdingslaantje naar het monument naast het stadhuis. Bij het monument werd 2 minuten stilte gehouden en werden kransen gelegd. En dan het weer voor Twente. Het wordt een behoorlijk bewolkte dag, waarbij met name in de ochtend nog wat regen kan vallen. De middag is droog, maar het wordt wel fris met 13 tot 15 graden.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek waar het staat te beleven. Het is nog redelijk rustig. Veel mensen vrij vandaag, dus geniet er lekker van. Wat weinig gemeld. Ja, er werd nog wat gemeld, maar dat is inmiddels niet meer zo. Wel een controlepost eentje. En die wordt gevonden op de Spaans land in Enschede. Op flitsmeister.nl.

dat is Anne Mee. Een bluff. Ik ben niet meer bang. Wou zeggen, daar word je vrolijk van. Wel mooi, hè? Zo is dat dan voor you, loser, you. Stuck with you op de Twente Radio. Het is dinsdagochtend. Het is 5 mei, bevrijdingsdag, beste mensen. Vlaggen, zou ik zeggen. Hang de vlag uit. Heel belangrijk. Beetje regen.

0: Daft Punk en Pharrell Williams en Get Lucky.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst op deze 5e mei. Onder andere Mackie McNeil is jarig vandaag. Sjoukje van Spijk heet ze eigenlijk. Is 76 geworden. We hebben Tina Jorters, kennen we nog. 53 van Family Ties, oude televisieserie. Craig David is vandaag jarig, wordt 45. En Adele viert ook haar verjaardag. Zij wordt 38. Dan hebben wij Mart Hoogkamer. Die wordt 28. En voetballer Justin Kluivert wordt 27. Gefeliciteerd en een mooie dag. En 64 wordt Gary Daly van China Crisis.

0: Gary Daly is jarig vandaag. Wie? Ja, die. Hij is de zanger van China Crisis. En Gary Daly wordt 64. Wishful Thinking hoorden we hier op Twente FM. En we zeggen nogmaals gefeliciteerd en een mooie dag. Het is 7:50. We gaan naar Max Venhuis van HVV Hengelo, zaterdag 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat zijn jullie mee bezig? Jullie zijn aan het fietsen. Kun je dat even uitleggen aan de luisteraar?
1: Dat kan ik zeker. Wij zijn als team zijn wij heel Nederland rond geweest om alle Eredivisiestadions langs te gaan.
0: Ja.
1: En dat hebben wij gedaan op een tandem. Dat deden wij voor de wedstrijd van je leven, om die te winnen, om daarmee stemmen te verzamelen. En zodoende zijn wij. We hebben een behoorlijk avontuur achter de rug als team zijnde.
0: Ja, dat kun je stellen.
1: Ja, zeker.
0: Ik zie een foto van die tandem. Hé, maar hoe groot is jullie team? Want er kunnen maar 2 man op die tandem natuurlijk zitten.
1: Ja, we hebben een redelijk groot team. We zijn sinds 2 jaar een vriendenteam bij HVV Hengelo, die ik samen met iemand anders ben gestart.
0: Ja.
1: En dat kwam eigenlijk heel goed uit, want er kunnen natuurlijk 2 mensen op de tandem. Maar verder reden altijd een volgauto achter de tandem aan. Om de heren die op de tandem zaten af te lossen. En dat was zeker nodig op bepaalde momenten, want we zijn dag en nacht doorgefietst. Dus om 4:00 ochtends, 5:00 ochtends, als iedereen lekker nog aan het slapen was. Dan was de fiets lekker aan het doorfietsen en midden door de volgauto konden we het lekker doorwisselen.
0: Oké. Hey, maar jullie reden in etappes, dat komt er dadelijk op neer. Was het 1 grote rit, zeg maar?
1: Ja, dat was 1 grote rit.
0: Oh, en, dag en nacht.
1: Ja, dag en nacht. Dus er werden 2 mannen op de tandem gezet en die gingen fietsen tot ze eigenlijk niet meer konden. Dan konden ze even opladen in de auto en dan gingen 2 nieuwe op de fiets. Om zo eigenlijk gewoon de tandem constant in beweging te laten.
0: Ja,
1: dat was eigenlijk ons doel.
0: Ja, jullie moeten alle stadions, zeg maar, in Nederland bezoeken op een of andere manier. Moet je die route nou zelf bepalen of hoe is dat gegaan?
1: Ja, nou, wij hebben daar met geluk een heel handig iemand voor in ons team. Die heeft helemaal zelf de route uitgestippeld.
0: Ja.
1: En dat is dan van stadion naar stadion. Hij zegt zelf altijd van, nou, als je het via kaart doet of zo, dan krijg je niet de beste routes. Maar ik weet ze wel. Dus hij heeft voor ons helemaal de routes uitgestippeld van stadion naar stadion. En zodoende zijn wij gaan fietsen.
0: Oké. Wat is de totale lengte van de tocht?
1: De totale lengte was 1025 kilometer.
0: Zo, goede genade.
1: Ja.
0: Dat is nogal wat. Ja.
1: Dat is een behoorlijk stuk.
0: Ja. Hey, en wat kun je er uiteindelijk mee winnen?
1: Uiteindelijk gaat het om de wedstrijd van je leven. Dat is een wedstrijd van ESPN. Dat is een wedstrijd tegen allemaal ex-profvoetballers, FC de Rebellen. En daar had ik ons voor aangemeld. En mede voor gewoon een mooi avontuur met ons team. Maar ook om onze club een beetje te steunen. HVV Hengelo is een wat kleine clubje in Hengelo. Maar dat maakt het niet even mooi. Het is onze trots. En daarvoor wouden we het ook eventjes doen. En zodoende zijn wij stemmen gaan verzamelen. Voor die wedstrijd, om die bij HVV Hengelo te krijgen en om daar een nog speciale actie mee te doen, zijn we dus met de tandem door heel Nederland gegaan.
0: Oké. Het is eigenlijk zo dat het even kijken, komende zondag wordt het bekendgemaakt, hè, geloof ik?
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, spannend moment.
1: Ja, zeker een spannend moment.
0: Ja. Maar zijn jullie nou, zijn jullie nu als enige team rondgegaan door Nederland, dat om de aandacht een beetje te krijgen, of waren er nog meer teams zo gek?
1: Van wat ik heb gezien zijn wij de enigste die zoiets hebben gedaan.
0: Oké, oké. Okay.
1: We hebben ook mooie acties gedaan.
0: Ja.
1: Maar wij zijn als enige gekken door heel Nederland op een tandem gegaan.
0: Ik vind het fantastisch. Ik had het eerder moeten weten, man. Verdorie, ik kom er nu pas achter. Heel goed, maakt niet uit. We gaan het dus meemaken. De tocht is geweest. De tandem heeft het overleefd.
1: Ja, net. Echt net. We hadden geen beter begin kunnen hebben. Lekker de wind in de rug. We maakten meters. We gingen hartstikke hard.
0: Ja.
1: Maar toen mocht het toch niet zo zijn. En er was aan de achterband was er, iets echt kapot gegaan. Toen is er vanuit Hengelo is er nog een fietsmaker naar ons toegekomen. Want toen zaten we eigenlijk al aan, bovenin in Limburg. En die is toen nog naar ons toegegaan om hem te maken. Dat heeft hij gedaan, maar het was net het verkeerde wiel. Dus hij was, er kon toch niet verder gefietst worden. Dus we hebben uiteindelijk een paar meter of de nacht afgelegd met twee fietsen. En toen heeft iemand van ons team, Brian Siemering, die heeft de fiets naar huis meegenomen. Die heeft hem zelf gemaakt. Dus de dag daarna was hij er weer. En toen heeft hij een dag en nacht overleefd. En toen dacht hij, nou weet je, jullie doen het nu zo goed. Dus laat ik eventjes zorgen dat mijn voorwiel dit keer...
0: Ach, jee.
1: Klapband.
0: Dat hoort er wel bij, hè?
1: Gemaakt. Maar uiteindelijk hebben we het gehaald. En staat hij nu mooi bij ons HVV Hengelo.
0: Mag ik dat zeggen? Nooit wegdoen. Dat is een pronkstuk natuurlijk geworden.
1: Zeker,
0: nou,
1: zeker.
0: We gaan het meemaken. We gaan het volgen. Hoe laat is dat? Wordt het bekendgemaakt komende zondag?
1: Dat zou... dat is in ESPN de Eretribune. Dat zou...
0: Nou ja, we gaan het
1: opzoeken. Ik weet even niet hoe laat het is. Nee. We zijn in ieder geval ook live aanwezig met 5 van ons team.
0: Okay.
1: Tussen 3 en 8. Dus.
0: Spannend. We gaan het meemaken. We gaan duimen voor jullie. HVV Hengelo 3. Max Venhuis, succes. Dankjewel en we horen graag. Dankjewel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Veel Nederlanders vinden dat het niet goed gaat met onze vrijheid, meldt 1Vandaag. 8 op de 10 zeggen dat die onder druk staat. Als oorzaak noemen ze onder meer de oorlogen om ons heen. Maar ook door dingen als de verdeeldheid in de samenleving en verlies van de Nederlandse cultuur komt de vrijheid in de knel, zeggen ze. De meeste mensen die gisteravond werden opgepakt rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn weer vrij. Er zaten 13 mensen vast, 9 van hen waren demonstranten die weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Ook werd iemand opgepakt die tijdens de 2 minuten stilte begon te schreeuwen. Op internet kan nog altijd volop worden gegokt op toekomstige gebeurtenissen, zoals een kabinetsval of dingen die de Amerikaanse president Trump gaat doen. Eerder dit jaar werd zo'n voorspellingssite verboden door de kansspelautoriteit. Maar volgens het FD zijn vergelijkbare sites zonder vergunning nog altijd in de lucht. En Amerika heeft weer 2 mensen gedood op een vermeende drugsboot in het Caribisch gebied. De boot zou in de handen zijn van drugshandelaren. Al ruim een half jaar valt de VS boot aan waarvan wordt gedacht dat die drugs vervoeren. En daarbij zijn er zo'n 200 doden gevallen. Er is veel kritiek op omdat Amerika niet met bewijzen komt. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Het is Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is deel 2 van de show van 5 mei. Goedemorgen, welkom. Het is vandaag de dag dat er in 1945 de capitulatie werd ondertekend in Wageningen. De bevrijdingsdag, daar zijn we nu.
1: Vandaag in het nieuws.
0: De rechtbank die heeft een 68-jarige Enschede veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 8 voorwaardelijk. De oud-prof van onder andere Heracles en FC Twente heeft zich schuldig gemaakt als manager bij een groothandel aan aanranding van medewerkers met een verstandelijke beperking, lees het na op 120.nl. Na de melding van een steekincident in een woning aan de Dr. van Bentumstraat in Enschede is maandagochtend een vrouw per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning is nog onduidelijk. De politie heeft onderzoek gedaan en een betonschaar gelijkend voorwerp in beslag genomen. En Twente zou eigenlijk een eigen concertzaal moeten krijgen, à la de Ziggo Dome of Ahoy. Dat vindt de zogeheten cultuurregio Twente, een overlegorgaan waarin onder meer 14 cultuurwethouders zijn vertegenwoordigd. Vindt dat dus als het ware. De XXL-concertzaal zal een grote tours naar Twente moeten halen en daardoor een culturele trekker moeten worden. We zijn benieuwd. Wel een plan. De land ligt hoog, zeg maar. Vandaag regenachtig, ook af en toe wat droog en 14 graden. Straks gaan we het hebben over Bevrijdingsdag.

0: Bevrijdingsdag 2026. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen en ook blijven maken. Ik vind het gewoon elk jaar weer, zoals het was voor 1990. Elk jaar Bevrijdingsdag. Dat moeten we eren. Heel belangrijk. Nou, hoe dan ook, toch vandaag Bevrijdingsdag. Ondanks dat niet iedereen vrij is en er worden ook gelukkig nog wat dingen gedaan. Onder andere vrijheidsmaaltijden. Ook in Almelo, Jos Tonijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de maaltijd al klaar of moet er nog...
1: Nou, mijn maaltijd niet. Mijn ontbijtje wel, maar verder mijn maaltijd nog niet.
0: Zeg, wat gaat er precies gebeuren in Almelo? Want dat is iets waar jullie ook druk mee doende zijn natuurlijk, hè?
1: Ja, wij als stichting In Vrijheid te Denken in Almelo hebben natuurlijk straks eerst om 10:00 de herdenking bij het Bevrijdingsmonument aan de Wierdense Straat in Almelo.
0: Mm-hmm.
1: En daar zullen ook weer jongeren acte de présence geven met muziek en met gedichten. Die wij hebben geselecteerd vanuit de gedichtenwedstrijd die in begin van het jaar hier gehouden is in Almelo. En daarna gaan er op diverse plaatsen, 7 plaatsen dit jaar, we bereiden elk jaar uit, gaan we dus vrijheidsmaaltijden gaan plaatsvinden.
0: Ja, ja. Hoe kun je dat uitleggen aan de luisteraar, hoe dat is? Waar ga je die uitreiken?
1: Die vrijheidsmaaltijden die zijn door eigenlijk organisatoren in de diverse wijken opgezet. En wij hebben via het landelijk comité 4 en 5 mei hebben wij de vrijheidssoep van Jannie van der Heijden aangeboden gekregen. En we hebben placemats aangeboden gekregen, gespreksvragen aangeboden gekregen. Maar eigenlijk is het zo dat je tijdens zo'n vrijheidsmaaltijd in een informele sfeer makkelijker met elkaar in gesprek komt. En dan hopen we ook dat de gesprekken gaan, ook aan de hand van die vragen die we hebben, over wat betekent vrijheid voor jou? Wat betekent vrede voor jou? Wat is jouw toekomstperspectief?
0: Ja, maar waar je de maaltijden uitdeelt, wordt dat zeg maar...
1: Dat is niet uitdelen, men heeft gedekte tafels. Ik ga maar even de locaties noemen.
0: Ja, ja.
1: Bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum in Almelo. Bijvoorbeeld in het wijkcentrum De Schelf, waar ook een rampprogramma is met muziek. Bijvoorbeeld in het Noorderhuis in de Windmolenbroek. In de Driehoek in de Vorenwijk Ossekoppelenhoek. In de Castellovlak flats voor het centrum van Almelo. En dan een heel groot gebied, daar is de Aalderingshoek, et cetera. Daar is de Cirkel van Verbinding, die heeft in Hoogschuilenburg een vrijheidsmaaltijd en daarna een inloop voor de wijk georganiseerd.
0: Oké, maar mensen kunnen dus zelf bepalen of ze wel of niet komen. Ik neem toch aan dat er even van tevoren geweten moet worden van hoeveel mensen er zijn.
1: Ja, we hebben wel gevraagd om aan te melden, zodat ook de inkopers van de broodjes, et cetera, weten waar ze aan toe zijn. Maar ja, er zal niemand geweerd worden als hij zich alsnog aanmeldt of van binnen loopt en zegt ik wil graag meedoen met de vrije maaltijden.
0: Ja, ja. Oké. Maar heb je enig idee hoeveel mensen er komen? Want er zijn nogal wat plekken in Almelo.
1: Ja, wij hebben gerekend op ongeveer 320 maaltijden, geloof ik, dat we hebben.
0: Ja.
1: En dat we 210, ongeveer 360 maaltijden. Dus daar hebben we op gerekend. En die zijn verspreid over de verschillende locaties. De ene die heeft het heel groot. Die verwacht er 65 tot 80. En de andere die verwacht maar, zoals het Stedelijk Museum, die verwacht 25 tot 30 mensen.
0: Okay.
1: Er zijn hele verschillende aantallen die dan gelden.
0: Ja, maar zijn er ook mensen uitgenodigd, laat ik zo zeggen, aangespoord om te komen?
1: Ja, er zijn we met name, ik neem even een noemer, ik heb net niet genoemd in mijn rijtje, Huizen Friso is allemaal intern voor de bewoners. Maar we hebben ook, er zijn wijken zoals in de Ossekoppelenhoek en er zijn ook wijken zoals in de Aalderingshoek. Die hebben de bewoners in de wijk geattendeerd op deze vrijheidsmaaltijden. Die hebben flyers verspreid en die hebben gezegd, je bent van harte welkom.
0: Oké, en dan het gesprek met elkaar aangaan, hè? Daar gaat het dan om.
1: Ja, en er is ook bijna in elke vredesmaaltijd is er een veteraan die zijn of haar ervaringen vertelt van een vredesmissie waaraan ze deelgenomen hebben.
0: Ja.
1: Dus ook dat is interessant en dat betekent ook dat je ook daaruit weer in gesprek kunt komen en zeggen van wat heeft dat voor hen betekend, maar wat heeft het voor ons ook betekend en voor onze vrijheid.
0: Ja, heel belangrijk om dat ook door te geven en over te geven. En ook zeker van een veteraan te horen. Jos, hoe is het gisteren gegaan? Dat was hij met 88?
1: Ja, ik ben heel tevreden over het programma van gisteren. We hadden in 88 erg veel jonge mensen die een aandeel hebben geleverd. En dat is ook voor de toekomst natuurlijk heel belangrijk. In het programma. Dat wil zeggen dat de muziek werd verzorgd door een student van de ROC van Twente. De gedichten die werden voorgelezen door jongelui. Pius 10 heeft een prachtig project gepresenteerd over 2 oorlogsplekken in Almelo. Erasmus die heeft gezorgd voor een aantal muurkranten waarin termen over vrede werden verwerkt. Nou, dus eigenlijk heel veel jongeren die op deze manier toch actief betrokken zijn geweest bij de bijeenkomst in Hof 88. En daarna was natuurlijk het formele gedeelte via de stille tocht naar het wethouder van Droklaarplein. En daar heeft de burgemeester een woord gevoerd en zijn er vele kransen gelegd.
0: Ja, het valt mij ook op hoor dat heel veel jongeren tegenwoordig toch weer betrokken zijn bij de herdenking. Ik vind het mooi, ik vind het goed. En of dat gestimuleerd wordt op school, ik heb geen idee. Maar toevallig op een herdenking waar ik was, waren ook heel veel jongeren. Dus dat is mooi om te zien. Ja. Zeker, en belangrijk. Hartstikke
1: en wij ook wel. We hebben ook niet van niks beginnen met januari de school aan te benaderen. Ja. Over de gedichtenwedstrijd, over het aanbieden van een project en het presenteren van een project. Daar zijn we als stichting al jaren mee bezig. Ook landelijk vraagt men zich steeds af, hoe krijgen we het verhaal voort in de geschiedenis? Hoe gaat het verder in de toekomst? En wij zijn in Almelo toch ook wel actief met de scholen bezig.
0: Hartstikke goed. Nou, even ook nog terug naar de maaltijden. Hoe laat worden ze geserveerd?
1: Ja, dat is heel verschillend. Men kan dus kijken, 00:30 in de Schelf, 11:30 in het Noorburghuis, 16:00 in de Driehoek, 12:00 in het Castelloflat, 11:30 in het Stedelijk Museum en om 14:00 in Hoogschuilenburg.
0: Goed zo, Jos. Ik wens je veel succes, Jos Tonij, met het uitserveren en natuurlijk iedereen die daar meedoet in Almelo. En tot de volgende en een fijne bevrijdingsdag.
1: Ja, dankjewel hoor. Oké.

0: Bauza. En Bauza en Magnetic hoor je hier op Twente FM op deze bevrijdingsdag 2026. Heel belangrijk en vandaag ook belangrijke zaken. Onder andere dus, de vrijheidsmaaltijden die worden uitgereikt. Niet alleen in Almelo, het gebeurt op meerdere plekken in Twente. We gaan zo meteen misschien nog even naar Wierde. Straks gaan we naar Enschede, want daar is het bevrijdingsfestival. Wel een andere categorie dan, zeg maar, de bevrijdingsfestivals die we kennen bijvoorbeeld in Zwolle en dat soort dingen vanuit de overheid. Dit is, zeg maar, het andere verhaal van Rick. Dat gaan we zo meteen beluisteren. En ook of er nog kaarten zijn en wat de line-up is straks in Enschede. We zijn benieuwd. En straks ook voetballen. Dat is leuk, want er gaat morgen gevoetbald worden. Eén groot spektakel. We hebben namelijk het FC Twente Zanden-Bosker-toernooi. En Luc Belt gaat daar straks alles over vertellen. En ook na 9 uur 6 op een rij, 6 platen zonder praten. Mocht je nou denken van, hé, ik heb iets leuks. Ik heb iets van, wat wel bij die vrijheid past. En bij de bevrijding. Dan laat het even weten via de 120-app of via twentefm.nl. Daar kun je boodschap kwijt. Laat ik zo zeggen, je plaatje kwijt. Wat we dan kunnen draaien straks na 9 uur in 6 op een rij. En we geven ook nog kaarten weg voor Karpaten. Dus blijf erbij.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutus inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In winkels van Albert Heijn lopen binnenkort beveiligers rond met bodycams. Die zouden moeten helpen tegen agressieve klanten. Het gaat volgens Albert Heijn om een proef die begint in 4 filialen. Daarna wordt de test uitgebreid. 8 op de 10 Nederlanders vinden dat de vrijheid hier onder druk staat, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Als oorzaak noemen ze onder meer de steeds grotere verdeeldheid in de maatschappij en het oprukken van extreme denkbeelden. En zoals altijd op 5 mei zijn door het hele land vanaf vanmiddag bevrijdingsfestivals. Na de 5 mei-lezing geeft Splinter Chabot daar samen met premier Jettem het startsein voor. De Josti-band gaat als ambassadeurs van de vrijheid per helikopter 4 van de festivals af.
0: Michiel, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Een oud profvoetballer van Heracles en FC Twente moet 8 maanden de cel in vanwege het aanranden van meerdere mensen met een verstandelijke beperking. Het gaat om een nu 68-jarige man uit Enschede. De aanrandingen vonden plaats toen de man manager was bij een groothandel. Daar betastte hij meerdere personeelsleden die een beperking hebben. Bij de woning in Oldenzaal, waar zondag een grote brand woedde, zijn tientallen bloemen gelegd. Bij de brand kwam een tienermeisje om het leven. De buren van de Frederik van Eendestraat in Oldenzaal zoeken elkaar op, want de brand hakt er flink in. Over de toedracht van de vlammenzee is nog niets bekend. Daar wordt nog volop onderzoek naar gedaan. En op veel plekken in de regio is gisteren 2 minuten stilte gehouden ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Zo kwamen in Hengelo op het burgemeester Jansenplein honderden mensen bij elkaar om te herdenken. Voorafgaand was er een stille tocht vanaf het bevrijdingslaantje naar het monument naast het stadhuis. Bij het monument werd 2 minuten stilte gehouden en werden kransen gelegd. En dan het weer voor Twente. Het wordt een behoorlijk bewolkte dag, waarbij met name in de ochtend nog wat regen kan vallen. De middag is droog, maar het wordt wel fris met 13 tot 15 graden.
0: Dankjewel Rutger, we gaan even naar het wegdek. Het is rustig, wel de Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer, voor de rest valt het allemaal mee. In de regio veel mensen dus vrij vandaag, ook veel niet trouwens. Oké, bij deze. Een controlepost wordt er gemeld door Blitzmeister.nl. En die ziet er een staan op Spaans land in Enschede.

Die van Naalhorn hier op Twente FM. De vraag: wil jij naar Karpaten? Het laatste weekend, de laatste zaterdagavond, de kant. Gratis en voor niets. Och, we liggen een aantal centjes kaarten klaar. Dus doe dat even via de 120 app of via twentefm.nl. Rechterboven het linkicoontje. Waarom?

0: Het is Kid Rock al zaman lang hier op Twente Radio. Het is 9:10. En morgen gaat het weer gebeuren. Het FC Twente Zander Bosker toernooi. Luc Belt, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wim.
0: Ja.
1: We mogen weer, Wim.
0: Ja, je zit te popelen, hè?
1: Ja, dit is niet alleen ik, hè. De bewoners van het Twentse Zorgcentra die kijken er echt al weken naar uit om morgen weer te mogen voetballen tegen hun helden, tegen de mensen van de FC Twente.
0: Ja, maar ook een fantastisch gebaar en een fantastisch gebeuren natuurlijk, hè.
1: Ja, dat is ook zo. Alleen, FC Twente heeft het ook nog even nodig, hè. Ik bedoel, als we de statistieken bekijken, is het zo dat na het Zander Bosker toernooi normaal gesproken de eerste wedstrijden daarna gewonnen worden. Nou, er zijn nog twee wedstrijden te gaan. En ze willen nog graag plek 3 halen. Dus we zetten de joker maar weer in.
0: Ja, maar ze doen in de laatste minuut altijd rare dingen. Wat zeg ik? In de laatste 20 seconden van de wedstrijd, Luc.
1: Ja, maar dan gaan we ze morgen even afleren.
0: Heel goed. Er wordt wel een keer tijd, want dat kan niet meer, die grappen.
1: Nee.
0: Hey, maar we zijn benieuwd of dat een ommekeer kan zijn in de successen. Laten we het hopen. Hey, hoe is het ook allemaal weer ontstaan? Want het is natuurlijk een prachtig gebeuren voor de Twentse Zorgcentra.
1: Ja. Dat is ook zo. Maar we kijken alweer 22 jaar geleden, Wim, dat we het voor het eerst georganiseerd hebben.
0: Oké.
1: Dus dit is de 22e editie. En het is ooit een beetje ontstaan in samenwerking met Stichting Goal en Jan van Hals, destijds nog. En toen hebben we gekeken naar, konden we samen voetballen? En Jan van Hals zegt, jongens, alles goed en wel, maar we gaan niet samen voetballen. We kunnen wel een meet and greet afspreken. En we gaan wel, jullie kunnen wel gaan voetballen, maar dan gaan de Twente-spelers die gaan kijken en die delen handtekeningen uit en dat soort dingen.
0: Hmm.
1: Nou ja, toen hebben wij gezegd, laten we dat maar eens doen. Maar ik denk dat het toch gevoetbald gaat worden. Nee, zei Jan van Hals, komt niks van in. Want ik heb dure mensen op het veld. Daar moeten we heel zuinig op zijn. Nou, toen we de eerste minuten afgetrapt hadden, binnen no time stonden alle spelers gewoon te voetballen met onze mensen van het Twentse Zorgcentra. Sindsdien doen we jaarlijks het Zander Bosker toernooi, omdat ook Jan van Hals destijds inzag van dit is gewoon groot.
0: Ja, dat is goed. Waarom de naam eigenlijk, Zander Bosker toernooi? Nou, dan weten we, de oud-keeper, daar gaat het niet om, maar waarom heeft dat de naam gekregen?
1: Nou, Zander Bosker is eigenlijk vanaf het begin er altijd bij geweest.
0: Ja.
1: En Zander heeft natuurlijk ook de meeste aantal wedstrijden voor FC Twente gevoetbald. En Zander heeft ook gewoon heel zwak voor deze mensen, voor deze doelgroep. En hij is er elk jaar bij. Ook morgen is hij er weer bij. En we hebben een aantal jaar geleden besloten om deze dag maar gewoon naar hem te vernoemen. Het Zander Bosker toernooi.
0: Hartstikke mooi. Dan zie ik toch een aantal teams meedoen waarvan je zegt van zo, dat zijn niet de minste. Hè? FC de A-jagers, FC de Herderscuppers, de Trommeldeers, de Vlaggenzwaaiers, de Spandoekspuiters. Dat zijn er nogal wat.
1: Ja, morgen staat alles dus in het teken van de supporters. We hebben elk jaar een thema bij het Zander Bosker toernooi. En dan gaan we daar op basis daarvan ook de teamnamen aanpassen.

0: Wouter gaat plaatsvinden, want de weersopverwachtingen zijn niet al te best.
1: Oké. Okay.
0: Maar dat het doorgaat, dus de bewoners hoeven zich geen zorgen te maken. Het gaat sowieso door morgen.
1: En als het nog binnen is, is dat in de sporthal?
0: Ja, dat is in de sporthal. Dat is echt daarnaast.
1: Ja.
0: Dus logistiek, alles is daar gewoon voor de bewoners blijft alles hetzelfde. En dat is wel heel belangrijk. En de gemeente heeft hartstikke mooi meegewerkt voor een alternatief. Dus ja, daar zijn we super blij mee.
1: Goed zo, super, gaaf. Het begint morgenmiddag, woensdagmiddag om 14:15. 15:15 is het klaar, geloof ik. Je gaat het allemaal in goede banen leiden, Luc. Ben jij de scheids?
0: Ja, nee, ik ben zeker. We hebben echt professionele scheidsrechters erbij. Zoals de EHBO's erbij, de stewards zijn erbij. Dit wordt echt een... dit moeten we niet onderschatten, dit.
1: Nee.
0: Dit is een belangrijk toernooi, Wim.
1: Heel goed.
0: En, ja. Het is natuurlijk wel een besloten feest voor de mensen van de Twentse Zorgcentra. Dus het is niet de bedoeling dat iedereen komt. Het is echt even een besloten feest. Maar de beelden na de tijd, want ik heb gehoord dat er behoorlijk veel media morgen hierop afkomen. Dus na de tijd zullen jullie allemaal kunnen genieten van de mooie beelden die gemaakt gaan worden.
1: Ik heb begrepen dat wij er ook zijn, tenminste dat hoorde ik in de wandelgangen. Maar
0: zeker,
1: dat gaat goed komen. Luc, ik wens je veel succes morgenmiddag. En zet hem op met z'n allen met de aanjagers, de herriescuppers, de trommeldeers, de vlaggenzwaaiers en de spandoekspuiters. Dus maak er iets moois van en houd in binnen de lijntjes, zeg ik dan maar weer.
0: Dankjewel.

0: Het is Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight, hier op de Tent Radio. Daarvoor Tiësto en Carol G. En Don't Be Shy. Goed zo, 5 mei. En dat betekent diverse festiviteiten her en der. En ook het Bevrijdingsfestival is er weer in Enschede. Rick van Merwe, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen inderdaad.
0: Nou, jij kijkt heel te naar buiten natuurlijk. Gaat het nog droog worden, denk ik, hè?
1: Ja, dat was ook het eerste wat ik vanochtend dacht. En ja, daar heb je gelukkig verschillende weer-apps voor. En ja, eigenlijk ben ik wel tot de conclusie gekomen dat het vanmiddag zelfs een klein beetje de zon doorkomt.
0: Ja, ja.
1: Dus, en dat het zelfs droog mag blijven. Dus ja.
0: Ben je nou ook helemaal zat? Ik namelijk wel. Ik erg me daar dagelijks aan die weerswaarschuwingen. Ook via Windows en via allerlei dingen met code geel en rood en zware onweersbuien en toestanden. Mensen worden helemaal gek gemaakt.
1: Ja, ik zag dat er vandaag code rood, wit, blauw was. Dus wat dat betreft klopt het wel goed.
0: Goed zo, goed zo, goed zo. Nou, dus weer zit er goed in en het zal, de pret zal er niet minder om worden. Want ja, het Bevrijdingsfestival, vertel, wat gaat er gebeuren?
1: Ja, en mocht er toch een spatje vallen, zo, het ziet er niet uit in de weerswachting. Nee. Ja, we hebben gelukkig 2 megatenten, dus bezoekers kunnen sowieso droog staan. Mochten mensen zich daar zorgen over maken.
0: Oké, nou.
1: Ja, wat gaat er zoal gebeuren?
0: Precies.
1: Ja, behoorlijk wat. We hebben weer flink uitgepakt met de line-up. En ja, ook veel positieve reacties mogen ontvangen. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe het zich vandaag gaat verdelen over
0: het
1: terrein.
0: Ja, is het nog lastig om het allemaal te organiseren? Want dat hoor je een beetje her en der. En jij zit al jaren in die business, dus je weet ervan.
1: Op welk gebied dat het lastig is?
0: Nou, vergunningen en de kosten en dat soort dingen. Ja, want het reist langzamerhand de pan uit om een vergunning aan te vragen. Ik noem maar wat.
1: Ja, dat zijn zeker uitdagingen om de kosten zoveel mogelijk te drukken. Mensen vragen zich soms ook wel eens af, ja, maar waar moeten wij betalen bij het Bevrijdingsfestival in Enschede? Nou, dat is eigenlijk om een heel simpele reden dat wij geen enkele steun, subsidie krijgen van de gemeente of van de overheid of andere instanties. Dus wij doen dat geheel op eigen initiatief en ja, daarom staan we ook op eigen benen. Dus vandaar dat een intrede wordt gevraagd voor dit festival.
0: Ja, we hebben ook te maken met wat andere artiesten die optreden, hè? Laten we wel wezen.
1: Zeker, dat is ook 100% waar. En als je kijkt naar wat voor dikke show er is met ledscherm en zo, ja, worden mensen op dat gebied ook zeker weggeblazen. Dus ze hebben zeker waar voor hun geld.
0: Ja, ja, ja, ja. Het is ook altijd lastig uit te leggen waarom het ene wel gesponsord wordt en het andere niet. Maar goed, daar gaan we maar niet aan beginnen. Het is een hele mooie line-up. Hoe laat begint het allemaal? En zijn er nog tickets en dat soort zaken, Rick?
1: Ja, er zijn nog de laatste tickets. Ze gaan in de verkoop vandaag. Dus ik ben benieuwd of we vandaag, hoe laat we het bordje uitverkocht op de deur kunnen hangen. We gaan om 12 uur stipt open. En we gaan door tot 11 uur.
0: Okay.
1: En ja, de eerste de headliner, Roxy Dekker, die staat al om 4 uur. Dus ja, ik zou zeker zeggen, kom niet te laat. Want ja, dit is weer een mooi optreden.
0: Ja, Roxy Dekker, ik zie Dikke Baap, ik zie Bilal Boef, de bankzitters en de beste namen natuurlijk. Russo komt ook langs, Robert van Hemert. Monique Smit, hoe kun je het allemaal bij elkaar krijgen?
1: Ja, ja, ja. Wat is jouw favoriet?
0: Roxy Dekker.
1: Ja, dat kan ik geloven. Maar ook Robert van Hemert kun je ook natuurlijk lekker meezingen.
0: Ja, ik kan het allemaal meezingen, joh. Komt allemaal goed. Zeker weten. Hey, mensen van tevoren kunnen die gewoon, laat ik zo zeggen, moeten die nog even een ticketje scoren via de website? Of is het kun je gewoon aankomen lopen? Wat is jouw suggestie?
1: Nee, het is wel advies. We hadden geen tickets aan de deur verkocht, omdat we echt met de laatste tickets te maken hebben. Dus je moet echt even online kopen. Ik adviseer je ook om met een groep van 4 personen te komen, want dan krijg je dikke korting. Dus ja. Het weer ziet er goed uit voor vanmiddag, dus ja, ik zou zeggen voor diegenen die nog twijfelen, kom vooral langs, want het wordt weer een mooie editie.
0: Ja, het terrein ziet er goed uit en ook dingen overdekt, dus komt helemaal goed. Rick van Merwe, ik wens je veel succes. Zet hem op.
1: Helemaal goed. Hey, dankjewel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Albert Heijn is klaar met de toenemende agressie tegen personeel en begint een proef waarbij beveiligers een camera krijgen omgehangen. Als een klant overlast veroorzaakt, mag zo'n bodycam worden aangezet. De proef begint in 4 filialen. Volgens Albert Heijn worden de camerabeelden na 2 weken gewist. In Oost-Oekraïne zijn tientallen slachtoffers gevallen door raketten en drones uit Rusland. Rond de steden Kharkiv en Poltava werden gasinstallaties aangevallen. 5 mensen zouden zijn omgekomen en er zijn meer dan 30 gewonden. Later deze week gaat een bestand in. Rusland en Oekraïne vallen elkaar dan tijdelijk niet meer aan. 8 op de 10 Nederlanders vinden dat de vrijheid hier onder druk staat, heeft één vandaag uitgezocht. Dat komt niet alleen door invloeden van buitenaf, zoals alle oorlogen in de wereld. Mensen ervaren ook steeds meer verdeeldheid in de samenleving, onder meer door de opmars van extreem gedachtegoed. En net als elk jaar met Bevrijdingsdag zijn er weer de bevrijdingsfestivals. Start zijn wordt in Utrecht gegeven door Splinter Chabot en premier Jetten. Samen steken ze bevrijdingsvuur aan. Een van de ambassadeurs van de vrijheid is dit jaar de Josti Band. Het orkest met mensen met een beperking vliegt naar 4 festivals. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: zes bevrijdingsplaatjes. Lekker hoor.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten via de 1 Twente app wat we kunnen gaan.

0: te smullen natuurlijk. Rob de Nijs, Johnny is Soldaat, wat leuk. Lang niet meer gehoord. En dat in het kader van vrijheidsplaatjes in Zes op Rij. Ik zie ook Looking for Freedom. Nou ja, die hoor ik ook. David Hasselhoff. Now I'm Free van Stewart, Freedom Wham. Marco Bazzato, Vrij Zijn. En John Farnham, That's Freedom. Lekker genieten. Vrijheidsplaatjes. Geniet ook van de vrijheid. Heel belangrijk vandaag tijdens Bevrijdingsdag 2026. De zon gaat nog schijnen, zo is beloofd. Dus dat gaat goed komen. En nou, het wordt even kijken. Die temperatuur, die ga ik niet gokken. Was het nou 18 graden vandaag? Voordat ik rare dingen zeg. 14 graden. Oké, nou jasje aan. Oh, goed. Nou, geen probleem. Zeg, naast de bevrijding is er ook het Makersfestival met dubbel A. Janna, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want het gaat deze week van start. En 7-10 mei is er de enige première Architects of Air Lumination, et cetera. Een hele lange tongbreken. Ik denk, ga jou even bellen, want jij weet er alles van.
1: Ja, zeker. Ja, het is, nou ja, wij hebben dus de Makerfestival dit weekend. Dus wat je zei, 7 tot en met 10 mei. En de publiekstrekker is de Luminarium. Wat een gewoon een hele grote, opstelling is eigenlijk van verschillende ruimtes met licht en kleur en muziek. En dus dat je dan in elke ruimte kan betreden en eigenlijk een hele andere stuk of eigenlijk wat anders kan meemaken. Dus een beetje van deze, niet van deze wereld eigenlijk.
0: Oké, okay, je treedt buiten jezelf, zou ik haar zeggen.
1: Ja. Ja, zeker.
0: Luminarium, ja, hoe sprak ik het daar net uit?
1: Volgens mij heel ja, pompig. Aria noemen, je kan het Luminimax noemen ze het ook wel.
0: Ik bedoel maar.
1: Ja. Het is gewoon een doolhof van lichtkleur en rust.
0: Ja, wat is de bedoeling ook van het Makersfestival? Want het is in Enschede in dit geval, maar het is ook op meer plekken geloof ik in Twente.
1: Ja, dus je hebt, daarna heb je de maakdagen. Dus ze gaan de hele maand gaan we dus in de 14 gemeentes rond. Bij bibliotheken, om kinderen ook dan gewoon en volwassenen natuurlijk verschillende activiteiten te laten mee te maken. Van robots bouwen tot chocola printen, koekjes maken, maar ook bijvoorbeeld films maken. Dus heel veel technieken komen voorbij.
0: Ja, dat is de komende maand. Maar goed, we gaan eerst even terug naar Enschede. Dan maar 7 tot 10 mei, dat is het komend weekend. Ik zie een hele... Ja, je hebt het net al uitgelegd. Maar ja, je moet eigenlijk de foto inderdaad zien. Je waant je compleet in een andere wereld. In, nou ja, misschien wel ver in het heelal. Ik noem maar wat, weet je. Zo ziet het eruit.
1: Klopt, ja. Het lijkt een beetje... Het lijkt gewoon niet van deze wereld. En dat is ook wat het meest bijzondere is. Want het heeft al sinds 1992... Alan Parkinson heeft dat zeg maar bedacht. Ja. Die vond het interessant om te werken met licht en kleur. En sindsdien is het steeds aan het verbeteren. Dus we zijn gewoon... wat wij nu kunnen meemaken... is gewoon eigenlijk bijna 20, 30 jaar werk.
0: Ja, en waar is het precies? Waar moeten we dit en kunnen we dit zien?
1: Dat is bij Roombeek. Roombeek in Enschede. En daar is er gewoon een hele grote plein en daar komt te staan. Want deze, zeg maar, de Luminimax is ongeveer 1000 vierkante meter. Dus je gaat hem sowieso wel zien.
0: Oké, dat kan niet mis in de Roombeek dus. Hey, en het Makersfestival zelf, €5 entree. Waar is dat? Is dat daar ook op de plek? Hoe moeten we dat zien? Hoe kunnen we dat uitleggen aan iedereen?
1: De Makerfestival zelf is gratis.
0: Oh.
1: Voor jong en oud, ja. De enige wat je, als je de Luminarium zelf wil zien, dat is dan €5.
0: Dat kost dan €5. Ah, oké. Nee, dan is dat allemaal helder. Dan is dat duidelijk. In ieder geval bij Droombeek in dit geval. En de rest van het Makersfestival, de Roorwalk, eind deze week nog hier op Twente FM. Ik dank je wel. En we gaan er lekker van genieten, Janna. En we waren ons in andere dimensies. Is dat het juiste?
1: Dat is zeker goed, ja.
0: Goed zo, fijne bevrijdingsdag. Dankjewel.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1 minuut over 9:30, eerste hoogtepunten uit het nieuws. En daarvoor schuift aan Michiel. Michiel, goedemorgen. Zie ik Michiel ergens? Ik zie Michiel nog niet. Ik ga even kijken of ik Michiel aan deze kant zie. Ja, daar is hij.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Beveiligers en Albert Heijn gaan bodycams dragen. Het gaat om een proef in 4 winkels. Als een klant zich agressief gedraagt, mag het cameraatje worden aangezet. En Albert Heijn verwacht dat de situatie dan niet verder uit de hand loopt. Rusland heeft in Oost-Oekraïne gasinstallaties aangevallen met raketten en drones. En daar zouden zeker 5 doden zijn gevallen. Het aantal gewonden loopt in de tientallen. En Nederland viert Bevrijdingsdag. De officiële start was vannacht in Wageningen. En van daaruit verspreidt het vuur van de vrijheid zich door het land. Vanmiddag starten overal de bevrijdingsfestivals.
0: Michiel, dankjewel.
6: Van Weer Online. In het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen. Het wordt 12 tot 16 graden.
0: Michiel, dankjewel. We gaan naar Rutger. Rutger, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Een oud profvoetballer van Heracles en FC Twente moet 8 maanden de cel in vanwege het aanranden van meerdere mensen met een verstandelijke beperking. Het gaat om een nu 68-jarige man uit Enschede. De aanrandingen vonden plaats toen de man manager was bij een groothandel. Daar betastte hij meerdere personeelsleden die een beperking hebben. Bij de woning in Oldenzaal, waar zondag een grote brand woedde, zijn tientallen bloemen gelegd. Bij de brand kwam een tienermeisje om het leven. De buren van de Frederik van Eendestraat in Oldenzaal zoeken elkaar op, want de brand hakt er flink in. Over de toedracht van de vlammenzee is nog niets bekend. Daar wordt nog volop onderzoek naar gedaan. En op veel plekken in de regio is gisteren 2 minuten stilte gehouden ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Zo kwamen in Hengelo op het burgemeester Jansenplein honderden mensen bij elkaar om te herdenken. Voorafgaand was er een stille tocht vanaf het bevrijdingslaantje naar het monument naast het stadhuis. Bij het monument werd 2 minuten stilte gehouden en werden kransen gelegd. En dan het weer voor Twente. Het wordt een behoorlijk bewolkte dag, waarbij met name in de ochtend nog wat regen kan vallen. De middag is droog, maar het wordt wel fris met 13 tot 15 graden.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Dat is de Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. En andersom tussen Oldenzaal en Hengelo. Tussen Oldenzaal en Hengelo, om precies te zijn, voor Hengelo. 7 minuten over 3 kilometer stilstaand verkeer. Bergingswerkzaamheden bij Hengelo. De rechterrijstrook zit daar dicht. Voor de rest valt het allemaal mee. En nog steeds 1 controle in de regio. Dat is op het Spaans land in Enschede. Daar staat te controleren. Aldus Blitzmeister.nl.

muzikaal hoogstandje in ieder geval wel iets bijzonders. Als je de eerste keer hoort, dan denk je van nou oké, het zal wel weer met Bruno Mars. Maar met die trompetjes en die, al die toeters en bellen, dat is wel weer voor elkaar bij deze Bruno Mars en Risk It All. Hier op Twente FM, daarvoor die disco-jetsen. Altijd fijn. Chains and Chains of Hearts. Nou, vandaag gaat het nog droog worden, tenminste, dat is wel de bedoeling vanmiddag. Ziet er nu nog wat vochtig uit, temperatuur rond de 14 graden. En volgens Rick van Merwe van het Bevrijdingsfestival Enschede gaat daar zeker de zon schijnen. En mocht je denken van, er staan twee grote tenten. Dus droog sta je altijd al daar. Tenminste, dat is het verhaal van Rick van Merwe met betrekking tot de bevrijdingsfestivals. In dit geval het bevrijdingsfestival in Enschede. Nou, we gaan naar een ander festival. Dat is het Eurovisie Songfestival. Gaan we doen, Jan?

het is het festival van 5 mei 1990. Ja, ja. Dat is in Zagreb in Joegoslavië. Nederland doet mee met Maywood. Ze brengen het lied Ik wil alles met je delen ten gehore. Het Friese duo eindigt op de 15e plaats met slechts 25 punten. Helaas voor Maywood tijdens het Eurovisie Songfestival 5 mei 1990. Nou, België deed mee met Philippe Lafontaine. Die doet het beter. Die wordt namelijk 12e. En de winnaar van het Eurovisie Songfestival op 5 mei 1990 is Toto.

Er waren nog eens zongfestivalliedjes, laten we wel wezen. In jammen 1992. Had te maken met uiteraard de eenwording van Europa. En hij won daarmee op 5 mei 1990 het Eurovisie Songfestival in Zagreb.

ook maar lekkere nummers gemaakt in midden jaren 90. Dit was er ook een No Scrap. Hier op Twente FM, Twente Radio. Op deze 5e mei, bevrijdingsdag 2026. Geen officiële. Ja, dat moet je nou heel te uitleggen. Het is ook eigenlijk te gek dat we dat in Nederland moeten uitleggen. Daar zijn we, in andere landen zijn we er trots op, maar Nederland doet het eens in de 5 jaar. Dat is sinds 1990. Vorig jaar was het dus feest voor iedereen. En dit jaar is dan, zeg maar, iedereen die bij de overheid werkt heeft, zeg maar, vrij. En anderen misschien, en de meeste gewoon aan het werk op deze bevrijdingsdag 2026. Mag de premie drukken natuurlijk, maar we moeten de eer wel hoog houden. En de vlag in top op deze bevrijdingsdag. Goed zo. Wat hebben we nog meer vandaag? Nou ja, wat we gemist hebben, of wat je gemist hebt, dat staat op twentefm.nl, 120.nl. Dan kun je even checken wat er vandaag voorbij kwam in de show. En je kunt ons ook een berichtje sturen als je denkt van, hey, ik wil wel in de show, ik heb wat te melden, altijd welkom. 120 app kun je downloaden of via twentefm.nl, rechterbovenzijde, linker icoontje. En dan komt dat in orde. En we moesten nog even aanhaken op HVV Hengelo, die dus zeg maar bij de laatste kans hebben zitten met betrekking tot de wedstrijd voor je leven. Vanochtend vroeg in de show, we hadden Max in de show. En die vergat nog even te noemen dat je kunt stemmen via hvvza3.nl. En om het nog makkelijker te maken, ga gewoon naar de website 120.nl of 20.nl. Klik even bij luisteren en ga even naar het item. Kun je namelijk stemmen. De jongens hebben nog stemmen nodig voor komende zondag 10 mei. Want dan wordt bekendgemaakt welk team heeft gewonnen de wedstrijd van je leven. En zoals je weet doet HVV Hengelo 3 mee. Nou jongens, we gaan ervoor. Laten we wel wezen. Straks hier Mark, Jordi en Peter in de Ether.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsken.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mega vette dance festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bus shuttle vanuit Twente en de Achterhoek. Tickets, karpaten-online.nl.
6: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
8: De Bandenberg. Al meer dan 35 jaar een begrip in Hengelo. Voor nieuwe banden, reparatie, uitlijnen of balanceren. De Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg. Geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo Zuid, tegenover de Macro.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Om winkelpersoneel te beschermen lopen beveiligers en Albert Heijn straks rond met bodycams. Het gaat om een proef in 4 winkels. Als een klant zich misdraagt, mag het cameraatje worden aangezet. Agressie tegen personeel komt steeds vaker voor. Albert Heijn-medewerkers hebben daarom al geen naamplaatje meer op hun borst. Supermarkten in België mogen vanaf volgend jaar weer tabak verkopen. Het verbod ging vorig jaar in, maar voor kleinere winkels golden andere regels dan voor de grote. Dat is discriminatie, oordeelde het gerechtshof nadat winkeliers een zaak waren begonnen. Bij ons mogen supers al bijna 2 jaar geen tabak meer verkopen. In Oost-Oekraïne zijn gasinstallaties aangevallen met Russische raketten en drones. Rond de steden Kharkiv en Poltava zouden zeker 5 mensen zijn omgekomen. Het aantal gewonden loopt in de tientallen. Rusland heeft gezegd dat het Oekraïne later deze week tijdelijk met rust laat vanwege de Russische Bevrijdingsdag. En Nederland viert vandaag Bevrijdingsdag. De officiële start was vannacht in Wageningen, waar estafettelopers vertrokken om het vuur van de vrijheid het land door te brengen. In Utrecht ontsteken premier Jette en Splinter Chabot vanmiddag het bevrijdingsvuur als start van de 14 bevrijdingsfestivals. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A1 richting Hengelo. Tussen Oldenzaal en Hengelo 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Grande met Undecided aan het begin voor deze aflevering van de Uitzendkracht. Hallo, goedemorgen. Ja, we zijn er weer, hè. Het spreekt voor zich. Tot aan 1 uur, zelfs op deze bevrijdingsdag. En over Grande gesproken, mocht je naar de Zwarte Cross gaan in juli, dan kom je ze tegen. Daar gaan ze namelijk optreden.

1 Fluitenbach, het goede doel. En ik kan maar beter zwijgen. Ja, als het gaat over het weer, kunnen we misschien ook maar beter zwijgen. Zowel voor vandaag als morgen is een parapluutje zeker geen overbodige luxe. Houd er even rekening mee. Temperatuur is ook

0: mega vette dancefestivals terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. De shuttle vanuit Twente en de Achterhoek. Tickets, karpaten-online.nl.
1: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen. Een oud profvoetballer van Heracles en FC Twente moet 8 maanden de cel in vanwege het aanranden van meerdere mensen met een verstandelijke beperking. Het gaat om een nu 68-jarige man uit Enschede. De aanrandingen vonden plaats toen de man manager was bij een groothandel. Daar betastte hij meerdere personeelsleden die een beperking hebben. Bij de woning in Oldenzaal, waar zondag een grote brand woedde, zijn tientallen bloemen gelegd. Bij de brand kwam een tienermeisje om het leven. De buren van de Frederik van Eendestraat in Oldenzaal zoeken elkaar op, want de brand hakt er flink in. Over de toedracht van de vlammenzee is nog niets bekend. Daar wordt nog volop onderzoek naar gedaan. En op veel plekken in de regio is gisteren 2 minuten stilte gehouden ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Zo kwamen in Hengelo op het burgemeester Jansenplein honderden mensen bij elkaar om te herdenken. Voorafgaand was er een stille tocht vanaf het bevrijdingslaantje naar het monument naast het stadhuis. Bij het monument werd 2 minuten stilte gehouden en werden kransen gelegd. En dan het weer voor Twente. Het wordt een behoorlijk bewolkte dag, waarbij met name in de ochtend nog wat regen kan vallen. De middag is droog, maar het wordt wel fris met 13 tot 15 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Duke en So In Love With You. En daarvoor Michael Jackson met Black All White. Vandaag bevrijdingsdag. Veel mensen zijn vrij. Er zijn veel activiteiten te doen natuurlijk. En als je wilt weten wat er waar te doen is, kijk dan even op onze website. Daar vind je alles op 20fm.nl.

St. Elmo's Fire, Man in Motion hoorde je van John Parr. Afgelopen zondag en zaterdag trouwens ook, weekendje lang, naar Hengelo Bronckhorst geweest. Daar was geloof ik de 58ste keer weer de road race. Met al wel motoren die daar...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.autoweek.nl/luister. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De benzineprijs blijft records breken. Volgens United Consumers heeft een liter euro 95 nu een adviesprijs van ruim €2,63. Diesel kost bijna €2,59, terwijl die prijs vorige maand nog boven de €2,80 lag. Tanken over de grens is een stuk goedkoper. Door een accijnsverlaging ligt in Duitsland de benzineprijs onder de €2. Er is meer bekend over het meisje dat afgelopen weekend geraakt werd door de wiek van een molen in het Utrechtse dorp Heijen-Boeikop. Het slachtoffer is 2 jaar en komt volgens de regio's in de Rijnmond uit Kinderdijk bij Rotterdam. Ze was bij de molen omdat een familielid daar die dag aan het malen was. Het meisje raakte zwaar gewond. Een zwaar ongeluk vanmorgen in het Brabantse Etten-Leur. Een motorrijder en een busje reden daar op een provinciale weg vanmorgen frontaal op elkaar. De motorrijder overleefde dat niet. Wat met de bestuurder van het busje is niet duidelijk. Om erachter te komen wat er mis is gegaan, is de weg beide kanten op dicht. En een Nederlandse donatie aan Oekraïne, waardoor de oorlog een tekort is aan van alles. Het kabinet geeft bussen cadeau die in ons land werden gebruikt om bijvoorbeeld gevangenen van en naar de rechtbank te brengen of relschoppers mee af te voeren. De eerste 4 bussen zijn nu overgedragen en er komen er nog 16 aan. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door grenscontrole een file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. 10 minuten vertraging en 2 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van

Joey Lewis en It's Hip to Be Square openen de deel 2 als het gaat om de uitzendkracht voor deze dinsdag van 5 mei, de 5e van de 5e. Vandaag bevrijdingsdag. Zeker niet overbodig om een parapluutje of misschien ook wel een poncho mee te nemen. De neerslagkans is groot en dat geldt ook voor morgen. Morgen kan er zelfs nog wat meer vallen dan vandaag. De temperatuur vandaag stijgt tot zo'n kleine 12 graden. De wind die komt vanuit het noordoosten met kracht 3. Daar verandert morgen weinig in. Wel is het morgen nog wat frisser met een graad of

Naar Jewel Eye to Eye en de Backstreet Boys hoorde je uit de jaren 90 met Quit Playing Games with My Heart. Voetbal. Er zijn nog 2 speelrondes te gaan in de Eredivisie. FC Twente speelt aanstaande zondag om 16:45 de thuiswedstrijd. En dat is tegen Sparta Rotterdam. Heracles Almelo speelt dan de uitwedstrijd tegen Telstar. Dat afgelopen weekend nog een 1-1 gelijkspel eruit wist te slepen tegen NEC. De laatste speelronde, dat is op zondag 17 mei. Dat is dus volgend weekend. Dan speelt FC Twente de laatste wedstrijd uit in Eindhoven tegen PSV. Heracles Almelo speelt dan de laatste wedstrijd thuis tegen FC Groningen.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen. Een oud-profvoetballer van Heracles en FC Twente moet 8 maanden de cel in vanwege het aanranden van meerdere mensen met een verstandelijke beperking. Het gaat om een nu 68-jarige man uit Enschede. De aanrandingen vonden plaats toen de man manager was bij een groothandel. Daar betastte hij meerdere personeelsleden die een beperking hebben. Bij de woning in Oldenzaal, waar zondag een grote brand woedde, zijn tientallen bloemen gelegd. Bij de brand kwam een tienermeisje om het leven. De buren van de Frederik van Eendestraat in Oldenzaal zoeken elkaar op, want de brand hakt er flink in. Over de toedracht van de vlammenzee is nog niets bekend. Daar wordt nog volop onderzoek naar gedaan. En op veel plekken in de regio is gisteren 2 minuten stilte gehouden ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Zo kwamen in Hengelo op het burgemeester Jansenplein honderden mensen bij elkaar om te herdenken. Voorafgaand was er een stille tocht vanaf het bevrijdingslaantje naar het monument naast het stadhuis. Bij het monument werd 2 minuten stilte gehouden en werden kransen gelegd. En dan het weer voor Twente. Het wordt een behoorlijk bewolkte dag, waarbij met name in de ochtend nog wat regen kan vallen. De middag is droog, maar het wordt wel fris met 13 tot 15 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Marshmello samen met Jelly Roll in Holy Water. Op 8, 9 en 10 mei, oftewel komend weekend, wordt in Enschede het Roze Filmfestival gehouden. Hierbij is er aandacht voor films van en met de LHBTIQ+ gemeenschap. Naast de vertoningen bij Concordia worden er ook nog aanvullende activiteiten gehouden bij Café Stonewall. Met onder meer nabesprekingen en stand-up comedian. Uitgebreide informatie over de programmering is te vinden via rozefilmfestival.nl.

Taylor Swift, NFL Queen en Martin Garrix. Ja, Gloria Estefan. Hoe groot wil je de artiesten hebben, Jorts, hier op Twente FM? In het kader van de Twentse Waterweken houdt zwembad Brilmans Dennen in Losser komende zaterdag een open dag. Iedereen kan dan ontdekken hoe water, energie en klimaatadaptie samenkomen in een bad. Onder het thema Iedere druppel telt neemt men je mee in het verhaal achter de verduurzaming van het zwembad. De middag start om 1 uur. Kopje koffie, kopje thee, iets lekkers, wat je wilt. En daarna volgt er dus een rondleiding langs de zwembadinstallatie. Zo gebruikt men bijvoorbeeld restwarmte uit gezuiverd rioolwater om het bad te verwarmen. Belangstellenden zijn van harte welkom. Aanstaande zaterdag dus.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vet die ook trappen?
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vlederink.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Oekraïne voert de strijd tegen Rusland ook de komende tijd verder op. President Zelensky zegt op X dat de afgelopen weken het aantal middellange afstandsaanvallen is verdubbeld, maar wat die hebben opgeleverd is niet duidelijk. Verder zegt Zelensky dat de productie van drones en onbemande gevechtsrobots wordt opgevoerd. Benzine is weer duurder. De adviesprijs die je vaak aan pompen langs de snelweg betaalt staat op ruim €2,63. De dieselprijs piekte vorige maand op €2,81, maar is nu gezakt naar bijna €2,59. Pomphouders in de grensstreek klagen dat klanten daar de grens over gaan. Vooral in Duitsland is tanken veel goedkoper. De man die gisteren door de Rotterdamse politie werd neergeschoten is 59 en komt uit Brielen, zegt het OM. Agenten gingen op een melding af over een bedreiging met een vuurwapen. Wat er daarna precies gebeurde is onduidelijk. De man ligt in het ziekenhuis. De Rijksrecherche zoekt uit of de agenten terecht schoten. En nog even, en dan barst het feest los op de 14 bevrijdingsfestivals in ons land. Talloze artiesten treden erop, onder wie de ambassadeurs van de vrijheid. Dit jaar zijn dat DJ La Fuente, Carso, de Josti Band en Rolf Sanchez. De fans vliegen ze met helikopters van de ene naar de andere plaats. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Nijmegen-Dukkenburg en afrit Nijmegen 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Het komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Whitney Houston, Love Will Save the Day. Ja, de begin van deel 3, het lunchgedeelte van Uitzend Kracht op Twente FM voor deze bevrijdingsdag, 5 mei 2026. En als je het vandaag gaat vieren, we vieren het lekker met je mee de hele dag door hier op Twente FM.

Lost Frequencies en Callum Scott en Where Are You Now? Iedereen uit Losser kan een gratis inbraakpreventiecheck laten uitvoeren. Een adviseur van Norbebouw komt dan langs om te kijken of alles goed op orde is en of er verbeterpunten zijn. Woninginbraak is natuurlijk een grijpende gebeurtenis als je weet dat er iemand in je huis is geweest. In een deel van De Lutte werd onlangs nog een brief verspreid.

0: vette dancefestival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bushuttle vanuit Twente en Daagdahoe. Tickets, karpaten-online.nl.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag. Op veel plekken in Twente wordt vandaag de vrijheid gevierd. Zo is op de Universiteit Twente een groot bevrijdingsfestival waar zo'n 20.000 bezoekers worden verwacht. Er treden diverse artiesten op, zoals rapper Boef, De Bankzitters, Monique Smit en Roxy Dekker. Het weer zit nog niet echt mee. Het is vanmiddag koud en bewolkt. Losser is gestart met het opzetten van noodsteunpunten. Daar kunnen inwoners terecht bij langdurige stroomstoringen. Locaties zijn bedoeld om informatie in te winnen of om mobiele telefoons op te laden wanneer dat thuis niet kan. Losser is een van de 25 gemeenten die deelnemen aan een pilot waarin wordt geleerd hoe om te gaan met langdurige stroomuitval. En bij de woning in Oldenzaal, waar zondag een grote brand woedde, zijn tientallen bloemen gelegd. Bij de brand kwam een tienermeisje om het leven. De buren van de Frederik van Enestraat in Oldenzaal zoeken elkaar op, want de brand hakt er flink in. Je leest er meer over op onze website 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het is met 13 of 14 graden een koude bevrijdingsdag, al blijft het vanmiddag wel droog. Ook morgen verloopt het bewolkt en regenachtig, maar vanaf donderdag zien we weer vaker de zon.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens in 3 kilometer file. 5 kilometer file op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Malden en Afrit-Nijmegen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Fun, fun. De lekkerste hit van dit duo was toch wel Happy Station. Dit was een van de singles die daarop volgde, nummer Call My Love. Op 21 mei wordt in Losser weer de proef de schatkamerfietstocht gehouden. Stap op de fiets en ontdek niet alleen de mooie natuur en cultuur, maar ook de brede diversiteit aan streekproducten. De toeristinfo De Lutte Losser houdt geregeld dit soort leuke tochten om mensen kennis te laten maken met alles wat Losser te bieden heeft. Deelnemers gaan onder andere klootschieten op de baan in Overdinkel en bezoeken het Syrisch Orthodox Klooster in Glanen. De start is op zondag 31 mei tussen 10 en 11:30 vanaf de Martinustoren in Losser. Uitgebreide informatie is te vinden op de website visitdeluttelosser.nl.

Asia, Only Time Will Tell. Bijna aan het einde voor deze aflevering van Uitzendkracht voor 5 mei. Vandaag in het verleden kijken we maar een jaartje terug. Microsoft is namelijk precies een jaar geleden gestopt met Skype. En dat na 22 jaar. Het bedrijf wil dat iedereen overstapt naar Teams. De laatste jaren werd Skype al minder gebruikt. Maar op het hoogtepunt kon men toch met zo'n kleine 300 miljoen andere gebruikers in contact komen. Dat was aardig wat. Tot zover. Morgen natuurlijk weer een nieuwe Uitzendkracht. Vanaf 10 uur. Nog een fijne bevrijding.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Het is eigenlijk, moet dat altijd 8 vriegezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het kan zijn dat vakantiegangers op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika waar een virus is uitgebroken elkaar hebben besmet. Het virus wordt vaak overgedragen door muizen en ratten, maar de WHO denkt ook aan mens-op-mens besmetting als mensen heel dicht bij elkaar zijn. Een Nederlands stel en een Duitse vrouw aan boord overleden. Ook studenten hier zijn de dupe van de grote hack van Amerikaanse onderwijssoftware. BNR heeft de lijst gezien met alle getroffen instellingen en er zitten ook tientallen hogescholen en universiteiten in ons land bij. Hackers hebben gegevens in handen als namen en mailadressen. Wachtwoorden en ID-bewijzen zouden veilig zijn. Weer een anti-Joods incident in Londen. Deze keer werd brand gesticht bij een voormalige synagoge. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. Maar dat maakt de impact op de Joodse gemeenschap niet minder, stelt de politie. Die onderzoekt of er een link is met eerdere incidenten, zoals het neersteken van 2 Joodse mannen. En de ambassadeurs van de Vrijheid zijn op weg gegaan naar de bevrijdingsfestivals. Eigenlijk hadden ze allemaal met helikopters moeten vertrekken, maar zangeres Carzo moest door het slechte weer met de auto naar Limburg. La Fuente, Rolf Sanchez en leden van de Josti-band konden wel vliegen. Ze doen ieder meerdere festivals aan. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen wat zon en een graad of 16. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen en 13 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En tot zover het ANWB-nieuws.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat een file van 2 kilometer door de controles. 10 minuten vertraging en 10 minuten vertraging door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A12 vanuit Duitsland bij Arnhem, 7 kilometer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Damiano David, Talk to Me bij Twente FM. Ja, bevrijdingsdag 2026 is begonnen. De feestjes zijn losgebarsten. Het vrijheidsvuur is verspreid door Nederland. Ja, houden we het droog? Nou, het is niet zo nat als dat ze voorspeld hebben. Maar alsnog is het nog steeds niet heel erg warm buiten. En het regent soms ook nog van tijd.

Watching You bij Twente FM. Het is door de middag op deze 5 mei. De meeste mensen die hebben lekker een dagje vrij vandaag. Maar ben jij die diehard die toch aan het werk is? Nou, sterkte. Ik hou je lekker aan het werk met lekkere muziek. Zometeen als Zoe Levi. Sluit me in je armen. Ik ga zometeen ook nog lekker shuffelen in de omeunige Ning onder Ning 90. Maar eerst de Kid Leroy en Justin Bieber. Dit is Stay.

0: mega vette dancefestivals terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bushuttle vanuit Twente en Daagdahoe. Tickets, karpaten-online.nl.
1: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag. Op veel plekken in Twente wordt vandaag de vrijheid gevierd. Zo is op de Universiteit Twente een groot bevrijdingsfestival waar zo'n 20.000 bezoekers worden verwacht. Er treden diverse artiesten op, zoals rapper Boef, De Bankzitters, Monique Smit en Roxy Dekker. Het weer zit nog niet echt mee, het is vanmiddag koud en bewolkt. Losser is gestart met het opzetten van noodsteunpunten. Daar kunnen inwoners terecht bij langdurige stroomstoringen. Locaties zijn bedoeld om informatie in te winnen of om mobiele telefoons op te laden wanneer dat thuis niet kan. Losser is een van de 25 gemeenten die deelnemen aan een pilot waarin wordt geleerd hoe om te gaan met langdurige stroomuitval. En bij de woning in Oldenzaal, waar zondag een grote brand woedde, zijn tientallen bloemen gelegd. Bij de brand kwam een tienermeisje om het leven. De buren van de Frederik van Enestraat in Oldenzaal zoeken elkaar op, want de brand hakt er flink in. Je leest er meer over op onze website 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het is met 13 of 14 graden een koude bevrijdingsdag, al blijft het vanmiddag wel droog. Ook morgen verloopt het bewolkt en regenachtig, maar vanaf donderdag zien we weer vaker de zon.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem, 8 kilometer file tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: bij Pink.
1: De onmenige. 999.
0: Ja, we gaan naar de onderste regionen van de lijst. Ik moest twee keer draaien, want ja, je kent de regels. André Hazes kwam eruit met Kerst ben ik alleen. En de regel die luidt natuurlijk geen kerstplaten voordat augustus voorbij is, toch? En dan nog is het heel vroeg natuurlijk voor sommige mensen. Hey, het is de onmenige 999 shuffle. We zijn uitgekomen op plek 731. En als je het mij vraagt, is het eigenlijk veel te laag voor deze plaat. Maar goed, Twente heeft gekozen. Walking on Sunshine, Katrina en The Waves.
1: 731.

muziek van Tears for Fears, Break It Down. Nou, over Break It Down Again gesproken. Ik weet niet of we het GME hebben gekregen gisteren, maar gisteren moest er een trauma-helikopter deze kant op komen van de ADAC. Die heeft er ook nog een hele tijd gestaan omdat hij problemen had. Er was een magneetklep gesprongen, waardoor er dus magneetdeeltjes in de brandstofleiding terechtgekomen waren. Waardoor die dus een hele tijd gestaan heeft. En een paar kinderen hebben daar gretig gebruik van gemaakt en een rondleiding gekregen door zijn helikopter. De reden waarvoor die helikopter deze kant op moest komen, die is iets grimmiger. Laten we het zo zeggen dat de vrouw haar man in bed heeft aangetroffen met een andere vrouw, waarna de vrouw

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luister. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Door het hele land zijn de 14 bevrijdingsfestivals begonnen. De officiële start is nu zo'n beetje in Utrecht. Daar steekt premier Jetten samen met schrijver en presentator Splinter Chabot het bevrijdingsvuur aan. De ambassadeurs van de vrijheid gaan de festivals af om op te treden, onder andere DJ La Fuente. Tientallen onderwijsinstellingen in ons land hebben te maken met de hack van Amerikaanse software. Volgens BNR gaat het om bijvoorbeeld universiteiten in Amsterdam, de hogescholen in Den Haag en het Grafisch Lyceum in Haarlem. Wereldwijd zijn de gegevens gestolen van bijna 300 miljoen studenten en docenten, vooral namen en mailadressen. Vakantiegangers op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika hebben mogelijk elkaar besmet met het Hanta-virus. Normaal gesproken wordt het overgedragen door muizen en ratten, maar in dit geval zaten mensen vrij dicht op elkaar en kon het ook zo, denkt de WHO. Door het virus overleden 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar. En een record aantal mensen wil meedoen met de Marathon van Londen volgend jaar april. Vorig jaar waren er dik 1,1 miljoen inschrijvingen, nu zijn het er ruim 1,3 miljoen. Maakte Londense tot de populairste marathon, zegt de organisatie. Die denkt erover om volgend jaar in 2 dagen 100.000 deelnemers toe te laten. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen wat zon en een graad of 16. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen en 13 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En tot zover het ANWB Nieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file bij de Duitse grens. A12 Duitse grens richting Arnhem 7 kilometer file tussen Zevenaar en Knoopend Velperbroek. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Had je lunchdip met Lily Wood, The Prick en Robin Schulz met Prayer in Sea.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar Mark, vertel ons, wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, eigenlijk hoef ik je dat niet te vertellen. Het is 5 mei, bevrijdingsdag. En hier in Twente is het bewolkt, 12 graden. Nou, en de kans op regen die is een stuk kleiner geworden dan wat ze gisteren voorspeld hebben. Dat is op zich wel fijn, hè, als je naar een festival gaat. Ja, we zullen maar zeggen, de aarde doet zijn best. Maar vrijheid en stralend weer gaan blijkbaar niet altijd hand in hand. Maar ja, dat maakt ook niet uit, want 81 jaar geleden maakte het weer ook niet uit. Op 5 mei 1945 dansten de mensen op straat in de regen, in de kou en in de modder. Want toen was het ook niet zo heel bijsterbest weer. Ja, en gewoon omdat ze eindelijk weer vrij waren. Dus een grijze lucht boven Twente, wat mij betreft prima. Ik zou zeggen, we vieren het gewoon lekker door. Nou, vrijheid zit niet in het weer, zeg ik altijd maar zo. Het zit in het feit dat jij vandaag gewoon kunt doen wat je wilt. Naar een festival in Enschede, een stukje fietsen door het Twentse landschap. Of gewoon lekker thuis op de bank met een kop thee. Of een kop koffie en de radio aan. Het thema dit jaar, de geschiedenis leren begrijpen. Hebben we het gisteren al over gehad. En misschien is dat wel de mooiste manier om vandaag te vieren. Even stilstaan bij wat vrijheid nou echt betekent. En dan weer genieten van elkaar, van Twente, van dat moment. Ik zou zeggen, fijne bevrijdingsdag. Dit zijn Suzanne en Freek, halverwege.

Ja, muziek uit het coronatijdperk, hè? Thomas Akda, Paul de Munnik, Maan en Typhoon. Als ik je weer zie, is inmiddels alweer 5 jaar geleden. Ik hoor me nog zo zeggen van, ik moet dit gewoon wat vaker doen. Mijn agenda leegmaken en gewoon eens een keer lekker stukje fietsen. En dan gewoon eens ergens gewoon op je krent gaan zitten. Maar ja, daar heb je nu alweer geen tijd voor. Het leven is weer één grote sneltrein. Hey, het laatste nieuws wat je terug kunt vinden op onze website gaat onder andere over een rekenfout in Losser. Ja, het is wel een pijnlijk rekenfoutje, want de gemeente Losser heeft ontdekt dat er in de financiële administratie een klein foutje van maar liefst 1,5 miljoen euro is gemaakt. Nou, hoe dat precies kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. Meer erover op 120.nl. Ja, en een Twente Dome. Het zou hetzelfde zo moeten worden als bijvoorbeeld Ahoy of het Ziggo Dome. Ja, het Twentse cultuuroverleg die droomt er hard op over van een grote concertzaal voor de hele regio. En dat zou dan het Twente Dome moeten gaan heten. Ja, of die er ook ooit komt, dat is de vraag. Voorlopig blijft het nog even bij dromen. Meer erover vind je ook op onze website 120.nl. Zometeen het streeknieuws en David Bowie komt er ook nog aan.

Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag. Op veel plekken in Twente wordt vandaag de vrijheid gevierd. Zo is op de Universiteit Twente een groot bevrijdingsfestival waar zo'n 20.000 bezoekers worden verwacht. Er treden diverse artiesten op, zoals rapper Boef, De Bankzitters, Monique Smit en Roxy Dekker. Het weer zit nog niet echt mee, het is vanmiddag koud en bewolkt. Losser is gestart met het opzetten van noodsteunpunten. Daar kunnen inwoners terecht bij langdurige stroomstoringen. Locaties zijn bedoeld om informatie in te winnen of om mobiele telefoons op te laden wanneer dat thuis niet kan. Losser is een van de 25 gemeenten die deelnemen aan een pilot waarin wordt geleerd hoe om te gaan met langdurige stroomuitval. En bij de woning in Oldenzaal, waar zondag een grote brand woedde, zijn tientallen bloemen gelegd. Bij de brand kwam een tienermeisje om het leven. De buren van de Frederik van Enestraat in Oldenzaal zoeken elkaar op, want de brand hakt er flink in. Je leest er meer over op onze website 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het is met 13 of 14 graden een koude bevrijdingsdag, al blijft het vanmiddag wel droog. Ook morgen verloopt het bewolkt en regenachtig, maar vanaf donderdag zien we weer vaker de zon.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitsland is een ongeluk gebeurd aan de grens. Bij de controles vanaf Oldenzaal is de weg dicht en moet je omrijden. Dat gaat via Enschede over de A35 en in Duitsland verder over de A54 en de A31. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

David Bowie, hè? This is not America uit de jaren 80. Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze 5 mei. Hè? Sommige mensen hebben vandaag lekker een dagje vrij. De andere diehards zijn gewoon aan het werk. Het is een beetje oneerlijk verdeeld, zo kun je het wel noemen in Twente. Nou, als je aan het werk bent, sterkte, nog even een paar uurtjes volhouden. Dan heb jij de dag ook weer gehad. En morgen dan zijn we gewoon met z'n allen weer aan het werk. Want ja, hè, of je hebt nog een lekkere week vakantie, zou ik natuurlijk nog maar zomaar kunnen. Hey, zometeen ben ik weer op zoek naar een heerlijke house Loke in je go plaats. Zo rond 3:50 gaan we die draaien. En heb jij een leuke, laat het me weten. Stuur het op via de app of de site. Maak er even een leuk verhaaltje bij. En waarom je die plaat graag wilt horen. Vind ik leuk om te horen wat mensen bezighoudt in Twente.

DJ Blights en U2 One bij Twente FM. Ja, minder leuk nieuws. Er is namelijk bekend geworden dat er uit onderzoek is gebleken dat een woningbrand aan de Frederik van Edenstraat in Oldenzaal, waarbij zondagmiddag een 15-jarig meisje om het leven kwam, met gevolg was van een noodlottig ongeval. Daarmee is dan ook een strafrechtelijk onderzoek afgesloten. De brand die brak zondag 3 mei uit in een woning aan de Frederik van Edenstraat. Hulpdiensten die rukten nog massaal uit, waaronder de brandweer, ambulancepersoneel en een traumahelikopter. Ondanks de inzet van de hulpdiensten kwam het 15-jarige meisje om het leven. Twee andere personen worden nog behandeld en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Ja, dat is minder leuk nieuws natuurlijk op deze 5 mei. Hey, zometeen...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij €500 netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
6: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
9: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De Bevrijdingsdag 2026 is nu echt begonnen. Premier Jette en schrijver Splinter Chabot staken een uur geleden het bevrijdingsvuur aan in de Dom in Utrecht. Jette zei dat alles tegenwoordig zwart en wit is en sprak de hoop uit dat we weer een beetje openstaan voor de mening van een ander. Dat is volgens hem ook vrij zijn. Een belangrijk moment voor mensen die vastzitten op het Nederlandse cruiseschip voor de kust van Kaapverdi in Afrika. Ze krijgen zo bezoek van artsen die gaan kijken hoe ze eraan toe zijn en of het schip binnenkort naar Spanje kan. Op het schip zijn 3 mensen overleden, ook 2 Nederlanders, mogelijk door een virus. In België zijn 5 Nederlanders opgepakt die verdacht worden van drugshandel. De politie had een tip gekregen dat er opvallend veel bedrijvigheid was in een loods bij Antwerpen. Toen agenten een kijkje gingen nemen, vonden ze zeker 200 kilo kook in de loods zelf en een auto in de buurt. Er is ook een Belg opgepakt. Eind vorige week liep er tot 2 keer toe een naakte man midden op een druk kruispunt in Tilburg rond. En nu komt de regionale omroep met een naakte man in een park in Eindhoven. Hij werd daar vanochtend gevonden door surveillerende agenten. De man was dronken en kreeg daar een bekeuring voor en hij kreeg ook een boete voor naaktlopen. Het weer nu van Weer Online. Mensen die Bevrijdingsdag vieren hebben het lekkerst in het noorden en westen, want daar is het droog en schijnt de zon. Op andere plekken kan wat regen vallen. Het is maximaal 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland is een ongeluk gebeurd bij de grenscontroles. De weg is dicht tot 8 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Enschede over de A35. De in Duitsland verder over de A54. En dan pak je de A31. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem werkt mee dan de IJsselbrug. Daardoor bij knooppunt Velperbroek 9 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: into you.
1: Cyril en Mary Jo, still into you bij Twente FM. Hey, zometeen is het weer tijd voor House Slow Can You Go. Ik heb al een paar leuke inzendingen binnengekregen. Het is 5 mei, een feestelijke dag. Maar we gaan toch even tot rust komen. Dus mocht je iets weten... Met

0: Stay bij Twente FM. Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze... Ik ben echt in de war met de dagen. Ik wou weer bijna donderdag zeggen, maar het is natuurlijk gewoon dinsdag. Dinsdag 5 mei. Sommige mensen zijn vandaag lekker vrij. Misschien komt het ook wel gewoon door al die vrije dagen. Nou, ik vroeg aan jullie om eens in te sturen wat jij graag wilt horen met House Slow Can You Go. Er zijn een aantal berichten binnengekomen en ik pak er even 3 uit. En van die 3 ga ik er eentje draaien. We beginnen met Kees. Kees uit Delden die zegt... Mijn vrouw en ik zijn vanmorgen vroeg naar het bevrijdingsconcert in Enschede geweest. Prachtig, maar nu zitten we lekker binnen op de bank. Het is toch wat frisjes buiten vandaag. Ja, hun hadden Come Away With Me van Norah Jones ingestuurd. Heerlijke plaat natuurlijk. Die gaan we ook zeker even onthouden voor misschien wel een volgende keer. Ook Sophia uit Hengelo die stuurt... Vanavond gaan we naar het bevrijdingsfestival. Maar nu zit ik thuis even bij te komen met een kop thee en een deken op de bank. Buiten is het grijs en veel te koud, dus ik ben me aan het voorbereiden op vanavond. Ja, dat maakt het binnen alleen maar gezelliger. En zij wou graag horen Fade Into You van Maisie Star. Ook wel echt een lekkere luie plaat hoor. Maar we gaan voor Henk uit Friezenveen. Die zegt het regent een beetje en het is fris buiten. Maar ik zit lekker binnen met een glas wijn. Nou, dat doe je goed op dit tijdstip. Ja, ik zou het ook doen met een feestdag. Via de vrijheid gewoon rustig thuis. Landslide van Fleetwood Mac. Ja, over tijd, over loslaten, over dankbaar zijn, dat zegt voor mij alles vandaag. Hij is voor jou.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie, maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?

0: toegankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Ondanks forse regenbuien verzamelden zich maandagavond enkele honderden Enschedeërs bij het oorlogsmonument in het Volkspark voor de 4 mei herdenking. Luana Wijs van Sinti afkomst vertelde het oorlogsverhaal van haar familie. Voorzitter Simon Huiskamp van het 4 en 5 mei comité Enschede riep aanwezig op na te denken over de eigen bijdrage aan het voorkomen van onheil in de wereld. Drinkwaterbedrijf Vitens wil 200 kilometer aan nieuw drinkwaterleiding aanleggen dwars door Overijssel. De leidingen moeten het drinkwatertekort in Twente oplossen en lopen door 17 gemeenten. In Twente is meer water winnen uit de bodem lastig vanwege hoge zandgronden en zout water in de diepe ondergrond. In West-Overijssel en uit de IJssel kan Vitens wel voldoende drinkwater winnen. En op station Boekelo is gisteravond de voorstelling Zij die niet terugkwamen te zien. Jongeren van de theatermakerij speelden scènes over de Tweede Wereldoorlog in Enschede en omgeving, gebaseerd op interviews met mensen die de oorlog als kind meemaakten. De uitverkochte voorstelling begon om 9 uur, direct na de nationale dodenherdenking, en speelde zich af tussen de oude treinen van museum Buurtspoorweg. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag valt er af en toe regen. Vooral in het oosten en zuidoosten blijft het de dag door bewolkt en regenachtig. In het noordwesten van de provincie is de zon te zien. Bij een meest matige noordoostenwind wordt het zo'n 14 tot 15 graden.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is file rijden op de A1 Hengelo-Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid. 2 kilometer en een kwartier vertraging. Verderop is de weg dicht na een ongeluk bij de grens. Omrijden via Enschede over de A35, de Duitse A54 en de Duitse A31. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem van knooppunt Velperbroek 8 kilometer file en een kwartier vertraging. En 5 minuutjes extra op de N342 Hengelo-Noordhoorn bij Beuningen 2 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

en smaak. Squeeze me bij Twente FM. Nou, zo gaan we de middag lekker door. Het is inmiddels 3:50 alweer. Zometeen staat Jordi alweer te popelen. Volgens mij heb ik hem al gespot bij de koffieautomaat. Ja, over wakker worden na een heerlijke house look in your go. Het was vandaag Landslide van Fleetwood Mac. Eventjes tot rust komen. En dan kunnen we zometeen weer tegen het feest staan. Nou, en dit is ook wel zo'n heerlijke plaat hoor. Helemaal als je er even doorheen zit in de middag en je zet dit even op. Kun je er gewoon meteen aan. The Lighthouse Family, hi!

punk. Nou, one more time. Ik zou zeggen, ga lekker dat feestje vieren. Ga de vrijheid vieren, want ook zometeen, als je aan het werk bent, ben jij ook vrij. En kun je natuurlijk nog naar zo'n heerlijk bevrijdingsfestival. In heel Twente is van alles te doen. Mocht je nou nog niet weten waar je naartoe moet, kijk dan even op onze website bij de activiteiten. Daar staan alle feestjes staan aangekondigd. Dus dat gaat helemaal goed komen. Morgen wel weer allemaal fris en fruitig, want morgen is het gewoon een werkdag. Morgen is het namelijk gewoon woensdag 6 mei voor iedereen een werkdag. En moeten we ook gewoon allemaal weer aan het werk. Tenzij jij die slimme persoon bent geweest en lekker vrij hebt gevraagd. Dat zou zo wel kunnen. Hey, zometeen Jordy Goorman, hij brengt je naar huis met de laatste nieuwtjes uit Twente. En natuurlijk lekkere muziek voor onderweg in de auto. Wat mij betreft maakt er een hele mooie middag van. Vier de vrijheid en wij spreken elkaar morgen weer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaska.
3: Ja, dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
8: Een mooie tuin. Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Opnieuw een dode bij een verkeersongeluk op de A1 bij de Lutte, vlakbij de Duitse grens. Het gaat om de bestuurder van een bus die achterop een vrachtwagen knalde. Op dat stuk snelweg zijn wel vaker ongelukken. En die hebben te maken met files door grenscontroles. Bij die ongelukken zijn al meerdere doden gevallen. Het is een traditie, het jaarlijkse vrijheidsdefilé in Wageningen. En ook nu weer is het een drukte van je welste. Met mensen die naar de optocht van de veteranen kijken. Ze klappen voor Nederlanders, Britten en Canadezen die meevochten bij de bevrijding. In het centrum is ook een demonstratie van pro-Palestijnen en die verloopt rustig. Het ging niet helemaal lekker op het bevrijdingsfestival in Haarlem, vooral met kinderen, want die kwamen in de verdrukking, meldt NH Nieuws. Ze kwamen voor de bankzitters die een half uur geleden begonnen aan hun optreden. Vorig jaar waren er ook al problemen in Haarlem, toen rond een optreden van Roxy Dekker. Het gaat redelijk met de witsnaarddolfijn die eergisteren aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee. Hij wordt nu verzorgd in een opvangcentrum in Annapalona en gaat volgens de regionale omroep met stapjes vooruit. Het is alweer 15 jaar geleden dat er in Nederland een witsnaarddolfijn aanspoelde. Die overleefde het niet. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het droog en schijnt de zon. Op andere plekken kan een beetje regen vallen. En het is maximaal 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12, Utrecht richting Duitsland. Voor Westervoort 5 kilometer met een kwartier oponthoud. En de andere kant op, vanuit Duitsland na Arnhem, voor Knoopend Velpenbroek ook een kwartier vertraging. En dat heeft alles te maken met de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Dan nog een wegafsluiting, de A1 Hengelo-Osnabrück. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd in de file voor de grens. Omrijden kan via Enschede over de A35. En let op, dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: dikke hit van dit moment. Another 55 Ultra hoorde je zojuist. Talk to you. En we begonnen met de Jonas Brothers, What a Man Gotta Do. Fijn dat je erbij bent. Dit is de middagshow met heel veel lekkere muziek. Wat dacht je van deze lekkere track van vandaag van Lisa Stansfield?
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

Echte liefde is gewoon te koop. Nou, als dat toch eens zou kunnen, sommige mensen zouden er volgens mij een moord voor doen. Juist, hoor je samen wel wel. Daarvoor nog Lisa Stansfield. All around the world. Nou, rondom de wereld met heel veel lekkere muziek hier bij de middagshow.

0: bewaar ik mijn groenkoop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: Het mega vette Dance Festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bus shuttle vanuit Twente en de Achterhoek. Tickets, karpaten-online.nl.
3: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Ondanks forse regenbuien verzamelden zich maandagavond enkele honderden Enschedeërs bij het oorlogsmonument in het Volkspark voor de 4 mei herdenking. Luana Wijs van Sinti afkomst vertelde het oorlogsverhaal van haar familie. Voorzitter Simon Huiskamp van het 4 en 5 mei-comité Enschede riep aanwezig op na te denken over de eigen bijdrage aan het voorkomen van onheil in de wereld. Drinkwaterbedrijf Vitens wil 200 kilometer aan nieuw drinkwaterleiding aanleggen dwars door Overijssel. De leidingen moeten het drinkwatertekort in Twente oplossen en lopen door 17 gemeenten. In Twente is meer water winnen uit de bodem lastig vanwege hoge zandgronden en zout water in de diepe ondergrond. In West-Overijssel en uit de IJssel kan Vitens wel voldoende drinkwater winnen. En op station Boekelo is gisteravond de voorstelling Zij die niet terugkwamen te zien. Jongeren van de theatermakerij speelden scènes over de Tweede Wereldoorlog in Enschede en omgeving, gebaseerd op interviews met mensen die de oorlog als kind meemaakten. De uitverkochte voorstelling begon om 9 uur, direct na de nationale dodenherdenking, en speelde zich af tussen de oude treinen van museum Buurtspoorweg. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag valt er af en toe regen. Vooral in het oosten en zuidoosten blijft het de dag door bewolkt en regenachtig. In het noordwesten van de provincie is de zon te zien. Bij een meest matige noordoostenwind wordt het zo'n 14 tot 15 graden.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files deze bevrijdingsdag in het oosten van het land. En een wegafsluiting, de A1 om te beginnen Hengelo richting Duitsland. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk in de file bij de grens. De weg is dicht. Dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omleiding kan via Enschede of de A35. En verder valt op de A12 bij de werkzaamheden. Bij de IJsselbrug in beide richtingen heb je een kwartier vertraging. En tot zover de A.

Jaren 80, maar ja, maak er eens een keuze. Level 42, dit was trouwens wel een minder bekende hit van ze. Take Care of Yourself. En daarvoor ook nog Lost Frequencies en Rise bij Twente FM. Het is dinsdag met ook nog het streeknieuws hier gedraaid. Wil je meer streeknieuws, dan ga je natuurlijk naar onze website. Boordevol nieuws en achtergronden uit Twente. En straks hier muziek van Bruno Mars. Zijn nieuwe single Risk It All ga ik zo meteen voor je draaien. Annette stuurde een mailtje voor die plaat. En eerst de Purple Disco Machine.

0: Discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De kogel is door de kerk. Drie opvarenden die ziek zijn geworden op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika worden zo snel mogelijk naar Nederland gebracht. En er zit ook een Nederlander bij. Ze zijn misschien besmet met een virus dat wordt overgedragen door muizen en ratten. Het is niet zeker of dat aan boord is gebeurd. De verpakkingsindustrie komt met een loterij om mensen over te halen meer blikjes en flessen in te leveren. Je krijgt niet alleen het statiegeld terug, maar ook een digitaal lot waarmee je tot €400 kunt winnen. De actie duurt een paar weken. Mensen leveren de blikjes wel in, maar niet alles. En met deze actie moet daar verandering in komen. De optredens van Chef Special op de bevrijdingsfestivals in Utrecht en Assen gaan niet door. De griep heeft besloten om ook bij ons langs te komen. We balen er ontzettend van, zegt de band. Chef Special wordt in Utrecht vervangen door Miss Montreal en in Assen door Xander de Bouisanier. En een opvallende stap van de directeur van Milieudefensie, want die gaat werken bij Tata Steel. Hij moet daarom meteen stoppen bij de Milieuclub. Bij Tata wordt hij verantwoordelijk voor duurzaamheid. Milieudefensie is teleurgesteld en begrijpt er niks van dat hij overstapt naar een van de grootste vervuilers van Nederland. Het weer nu van Weer Online. Vanavond neemt in het zuidoosten de kans op regen toe en later op meer plaatsen. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 9. Morgen bewolkt in het zuiden en het midden van het land dan regen en het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het oosten van het land is het merkbaar een stuk rustiger dan gebruikelijk op dinsdag. Het heeft ook alles te maken met bevrijdingsdag en dat het nog in delen van het land meivakantie is. Wat wel opvalt is de A1 Hengelo richting Duitsland. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ernstig ongeluk in de file bij de grens. De weg is dicht en het gaat tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Enschede over de A35. Verder de werkzaamheden bij de IJsselbrug op de A12. Die zorgt voor vertraging in beide richtingen van een kleine 10 minuten. En tenslotte de N325 Nijmegen richting Knoop het Velperbroek. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er gebeurde eerder een ongeluk bij Velperbroek. De rechte rijstrook is dicht en vertraging een klein half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Het is lente in Twente.

Taylor Swift liet onlangs de rechten vastleggen van haar beeldmerk en de uitspraak I am Taylor Swift om haar strijd aan te gaan met AI. Want ze maakt zich zorgen, net als heel veel andere artiesten, over de opkomst van artificial intelligence en wat dat gaat betekenen met al het rechtmatige werk van haar. Opa Light is een van die grote hits. Misschien binnenkort ook wel eens AI verkrijgbaar. Welkom bij de middagshow.

0: Het is dinsdagmiddag, je luistert naar Twente FM met zojuist Heartbeat van Enrique Iglesias. En ook nog hier, Rod Stewart, Young Turks, hoorde je uit de jaren 80 voorbij komen. Nou, misschien nog even de laatste dingen afronden op de werkvloer en dan lekker onderweg naar huis. Of misschien ben je al lekker thuis, zit je al in de piepers, dat kan natuurlijk maar zo. Fijn dat je luistert naar Twente FM, het enige echte radiostation voor Twente met zometeen hier het laatste nieuws uit Twente. Ga je zometeen horen, Sheryl Crow is dit hier.
1: Ain't no disco. It ain't no country club either.

John Newman en Rudimental samen en Feel the Love. En ook nog bij Twente FM, Sheryl Crow en All I Wanna Do. Nou, zometeen, dan maar het streeknieuws weg, hè? Met een update van de nieuwsredactie. Het laatste nieuws uit Twente gaat eraan komen. En ook nog Deep Blue Something onderweg. Eerst is dit nieuwe muziek van Shanna Spario.

0: Onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Ondanks forse regenbuien verzamelden zich maandagavond enkele honderden Enschedeërs bij het oorlogsmonument in het Volkspark voor de 4 mei-herdenking. Luana Wijs, van Sinti afkomst, vertelde het oorlogsverhaal van haar familie. Voorzitter Simon Huiskamp van het 4 en 5 mei-comité Enschede riep aanwezig op na te denken over de eigen bijdrage aan het voorkomen van onheil in de wereld. Drinkwaterbedrijf Vitens wil 200 kilometer aan nieuw drinkwaterleiding aanleggen dwars door Overijssel. De leidingen moeten het drinkwatertekort in Twente oplossen en lopen door 17 gemeenten. In Twente is meer water winnen uit de bodem lastig vanwege hoge zandgronden en zout water in de diepe ondergrond. In West-Overijssel en uit de IJssel kan Vitens wel voldoende drinkwater winnen. En op station Boekelo is gisteravond de voorstelling Zij die niet terugkwamen te zien. Jongeren van de theatermakerij speelden scènes over de Tweede Wereldoorlog in Enschede en omgeving, gebaseerd op interviews met mensen die de oorlog als kind meemaakten. De uitverkochte voorstelling begon om 9 uur, direct na de nationale dodenherdenking, en speelde zich af tussen de oude treinen van museum Buurtspoorweg. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag valt er af en toe regen. Vooral in het oosten en zuidoosten blijft het de dag door bewolkt en regenachtig. In het noordwesten van de provincie is de zon te zien. Bij een meest matige noordoostenwind wordt het zo'n 14 tot 15 graden.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het oosten van het land is het niet al te druk deze dinsdagmiddag. En dat heeft alles te maken natuurlijk met bevrijdingsdag. Wat opvalt is de A12 Utrecht richting Duitse grens. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug in beide richtingen 10 minuten oponthoud. De N325 Nijmegen richting Knooppunt Velperbroek. Voor Knooppunt Velperbroek 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. De N340 tenslotte Zwolle richting Ommen. Voor Ommen 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

En Manchild. Ja, als je Carpenter van de achternaam heet, dan moet je haast wel in de muziek uitkomen. Dat kan niet anders. En ook gedraaid hier Bryan Adams en The Summer of 69. Is trouwens geen familie, hè, de Sabrina Carpenter. Ze heet toevallig The Carpenter. En als je nou, die, ja, je helpt natuurlijk de Carpenter Sisters en de Carpenters. En het is allemaal geen familie, maar het heet dan toevallig wel zo. Welkom bij Twente FM, het enige radiostation voor Twente. Het is je dinsdagmiddag, lekker richting je dinsdagavond met die fijne van Harry Styles.

jammer dat er nooit meer hits uit zijn gekomen uit Jennifer Page. In de jaren 90 had ze deze evergreen te pakken, Crush. En daarna werd het oorverdovend stil rond Jennifer Page. En ook nog Harry Styles met zijn nieuwe single American Girls. We gaan richting je dinsdagavond. Met zometeen nog hier Rousseau en Emma Heesters. Liefdesverdriet. Ga je horen dat deze hele grote hit van Toni Braxton van alweer een hele tijd terug.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Wil jij €500 netto verdienen? Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
7: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
6: Brusje doet meer met je.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bert. Het is nog steeds niet bekend wat de man bezielde die gisteren op mensen inreed in een drukke winkelstraat in Leipzig. Maar het waarschijnlijk geen politieke of religieuze motieven, schrijven Duitse media. Hij is eerder wel behandeld voor psychische problemen. Er vielen 2 doden en zeker 20 gewonden in Leipzig. Meerdere landen zijn bezorgd over hun landgenoten op het cruiseschip Hondius dat voor de kust van Kaapverdië ligt. Er zijn 3 mensen overleden na een virusuitbraak, onder wie een Nederlands echtpaar. En er zitten ook Britten op en premier Starmer kijkt wat hij voor ze kan doen. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gehaald. 2 activisten van de Gaza-vloot komen nog niet vrij. Ze zitten vast in Israël, waar een rechter hun voorarrest heeft verlengd. De Spanjaard en Braziliaan worden verdacht van terreur. Ze waren met bijna 200 anderen in bootjes onderweg naar Gaza om hulp te bieden. En ze werden bij Kreta onderschept. De bevrijdingsfestivals lopen niet overal op rolletjes. In Haarlem was het zo druk rond een optreden van de Bankzitters dat kinderen in de verdrukking kwamen. In Pijnacker is het hele festival afgelast omdat een bezoeker ziek werd en naar het ziekenhuis moest. En in Zwolle maakte een band een statement voor de Palestijnen. Het weer nu van Weer Online. De Bevrijdingsdag 2026 eindigt vanavond in het zuidoosten in Mineur, want daar gaat het dan regenen. Koelt af naar 1 graad of 9. Morgen bewolkt, dan valt in het zuiden en midden regen en het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog op een paar plekken in het oosten van het land vertraging en een wegafsluiting. De A1 Hengelo richting Duitsland. Daar gebeurde net na de middag een ernstig ongeluk in de file bij de grens. De weg is ook nog altijd dicht en het gaat tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Enschede over de A35. En verder valt nog op de A12 Utrecht richting Duitsland bij Westervoort 5 minuten oponthoud. En de N342 dan slotte Hengelo richting Noordhoorn. Voor Beuningen 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

een van de beste hits van dit moment, vind ik zelf. Olivia Dean en It's So Easy to Fall in Love. En daarvoor nog even Levine, zoals beloofd. Complicated bij Twente FM. Goed dat je luistert. Dit is de middagshow, inderdaad. Het is alweer dinsdagavond. Vandaag 5 mei, bevrijdingsdag. De dag waarop we vieren dat we 81 jaar bevrijd zijn.

dichterbij dan ooit. Zojuist hoorde je Bluff. Met ook nog hier Godly and Cream en An Englishman in New York. Ik moet zeggen dat ik toch meer heb met dezelfde titel, maar dan van Sting. Die heet ook An Englishman in New York. Die is wat relaxed, dat vind ik zelf. Ja, goed, je kan ervan maken wat je wil.

Het enige echte radiostation voor Twente. Wij zijn Twente FM. Het is je dinsdagavond met zojuist Robin Razz en Club Hoppin. En ook nog Stevie Wonder met I Wish. Nou, waar wens je precies om?

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Het mega vette Dance Festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bushuttle vanuit Twente en Daagdahoe. Tickets, karpaten-online.nl.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In Hengelo hebben gisteravond honderden mensen alle oorlogsslachtoffers herdacht op het burgemeester Jansenplein. Voorafgaand vond een stille tocht plaats vanaf het bevrijderslaantje naar het monument naast het stadhuis, begeleid door semi-militair tamboerkorps Liberation. Burgemeester Sander Schelberg stond in zijn toespraak stil bij verzetshelden, zoals oud-burgemeester Jan van der Dussen, die in 1942 door de bezetter werd gevangen gezet. De gemeente Lossen ontwikkelt een plan voor noodsteunpunten waar inwoners tijdens langdurige stroomstoringen terecht kunnen voor informatie of om hun telefoons op te laden. Lossen is een van de 5 Twentse gemeenten die deelnemen aan een pilot voor dergelijke punten. Burgemeester Jeroen Diepemaat benadrukt dat de gemeente bij stroomuitval bereikbaar moet blijven voor kritieke processen, terwijl niet-urgente diensten zoals paspoortaanvragen kunnen wachten. En de 94-jarige Enschedeer Bert Woudstra overleefde de Holocaust via 13 onderduikadressen, dankzij het netwerk van dominee Leendert Overduin. Vandaag verscheen een podcast waarin Woudstra zijn verhaal verbindt aan de wereld van vandaag. Hij deelde zijn ervaringen decennia lang op scholen en bij herdenkingen, met als doel volgende generaties te laten zien wat er gebeurt als vrijheid in gevaar komt. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond de komende nacht valt er zo nu en dan regen. De meeste neerslag in het oosten en zuidoosten van de provincie en het koelt af naar 5 graden. Morgen is het bewolkt en er valt een geruime tijd wat regen.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het oosten van het land is de A1 Hengelo richting Duitsland nog altijd dicht. Omrijden kan via Enschede over de A35. Vervolgens volg je de Duitse A54 en de A31. En dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En een korte file nog op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles daar 5 minuten op onthoudt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

zeggen. De nieuwe single van Suzanne en Freek, halverwege op Twente FM. En dat terwijl het nog maar dinsdagavond is. Maar zometeen na zevende wel tijd voor de avonddienst met Peter Grobbe. Dan is hij hier te horen. Morgen is er weer een nieuwe Twente Komt Thuis. Dan zijn we echt halverwege met de middagshow voor de woensdag. Ik wens je een fijne dinsdag en zometeen veel plezier met Peter.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met

0: Een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Het bevrijdingsfestival in Utrecht is vol. De organisatie roept iedereen op om te wachten tot het rustiger wordt. De hekken werden al een tijdje gesloten, maar intussen worden weer mensen toegelaten, maar alleen in kleine groepjes. En buiten staat een lange rij met honderden mensen, vandaar de oproep om later te komen. Er zijn meer reacties op de overstap van de directeur van Milieudefensie naar Tata Steel. Klimaatclub Fossielvrij Nederland noemt het bizar. Milieudefensie zelf heeft er ook geen goed woord voor over. Tata is een van de grootste vervuilers van Nederland, zeggen ze. Hun inmiddels oud-directeur wordt daar verantwoordelijk voor duurzaamheid. In Leipzig worden bloemen gelegd bij de plek waar gisteren twee mensen om het leven kwamen. Ze werden ondersteboven gereden in een drukke winkelstraat en de bestuurder van de auto was vermoedelijk verward. Hij zou geen terroristische motieven hebben gehad. Maar het politieonderzoek is nog volop bezig. En in Amsterdam is vanmiddag een auto de Herengracht ingereden. Opvarenden van een rondvaartboot hebben de bestuurder uit het water getrokken en hij raakte niet gewond, meldt AT5. Het is niet duidelijk waardoor de auto het water inreed. De auto is er inmiddels ook uitgetakeld. Het weer nu van Weer Online. Vanavond neemt in het zuidoosten de kans op regen toe en het koelt af naar een graad tot 9. Morgen bewolkt, dan valt in het zuiden en midden van het land regen en het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen files en vertragingen meer in het oosten van het land, maar wel nog een wegafsluiting, de A1 Engelo richting Duitsland. Die is na een ernstig ongeluk nog altijd dicht. Omrijden kan via Enschede over de A35. Hou er rekening mee dat dit tot vanavond 8 uur gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Het is lente in Twente. Twente FM.

dat niet iets bevrijdends is, dan weet ik het ook niet meer. Welkom, goedenavond allemaal in de avonddienst. Aerosmith en Love in an Elevator. Als je het hebt over iets van vrijheid en eruit schreeuwen, dan is het dit wel. Goed, het is bevrijdingsdag, het is 5 mei 2026. Gelukkig dat we dit kunnen doen. En welkom bij Twente FM, de streekomroep voor Twente. Waarin wij geen stroopbreed in de leg gelegd worden om...

0: komende uren dus. Nou, wat het de komende tijd gaat worden, daar ga ik je straks nog even over meenemen in het weerbericht. We gaan nog een mooie deun draaien uit de onmullige 999. De lijst die we samen met jou gemaakt hebben en uitgezonden hebben tussen kerst en oud en nieuw. 240 is aan de beurt. En ja, het is een bandje dat op 2018 actief was. En dat heeft een reden, daar kom ik straks nog even op terug. De zangeres van de band die schreef het nummer naar aanleiding van een soldaat waar ze verliefd op was. En het is veel gedraaid op de radio, maar het heeft nooit een notering gehad in bijvoorbeeld de top 40 of in de mega top 50. Maar stevast staat het altijd in de onmeunige 999 en afgelopen jaar op nummer 240.
1: Dit is tot 9 uur, de avonddienst.
0: En dit is iets wat mij zeer kan bekoren en wat ik ook graag...

deze bevrijdingsdag, 5 mei 2026. Met nog een vervelende filemelding op de A1. Mocht je onderweg zijn van het westen naar het oosten, dan hou even rekening mee. Bij de A1 is namelijk dicht ter hoogte van Uilenzaal Zuid wegens het ongeval. En omrijden kan via de A35 en dan via de B54 en dan via de A31. En anders is er een kleine omrijding ingesteld om via Oldenzaal richting Denenkamp en dan weer via Norton allerlei soorten rotondes toestanden en dan weer op de A31 of A30 uit te komen. Dus het is beter om op de tijd voor te sorteren en de A35 richting Enschede Münster te pakken. Oké, dan het volgende. We gaan even kijken naar het weer, want het is toch wel lekker, moet ik zeggen. Het is droog, het is lekker. Dat had wat warmer kunnen zijn. Op dit moment 10 graden bij ons boven de zetmast in Nutten. Voelt aan als 7, want

verder is het best prima. Het is lekker, het is goed voor de natuur. Het heeft veel geregend afgelopen nacht. En dat was echt nodig. En het brult op dit moment de grond uit. Het is echt prachtig in de natuur, moet ik zeggen.

temperatuur van 14 graden. We krijgen een noordenwind, waardoor de temperatuur nog een beetje achterblijft. En vrijdag komt de zonnetje er weer bij. Richting het weekend gaan de temperaturen weer wat omhoog. Richting de 20 graden. En die gaan we weer voorbij steken met een wolkje in de zonnetje. En zaterdag lijkt de beste dag te zijn van het weekend. En zondag hebben we weer kans op een regenbuitje. Dus nog van alles was. Het is typisch Nederlands voorjaarsweer. Nou, straks 240 uit de onwennige 999. Komt van een Ierse rockband. Waarvan de zangeres verdronk in Bart. Toen ze onder invloed was van drank. En dat gebeurde in 2018. Oké, ik denk dat je nu al wel een aanwijzing hebt. Maar op welk nummer het gaat, nog één keer weer herhalen. De zangeres die schreef het nummer naar aanleiding van een soldaat waarop ze verliefd was. Wellicht dat het een opening biedt in je gedachten. 10 voor half 8. En dit is One Republic. En Run.

0: gewoon extra lekker. En zeker ook op zo'n bevrijdingsdag. Nou, de meeste hits uit de jaren 70 met Sailor zelfs. Sailor van Sailor. Ontzettend mooi nummer trouwens. We gaan even wat anders doen.
1: De onmenige 999.
0: Daar gaan we het eens even over hebben. De onmenige 999. De lijst die we samen met jou gemaakt hebben aan het eind van het jaar. Je mocht 10 favoriete platen indienen en hebben een prachtige lijst gemaakt. En die hebben we uitgezonden tussen kerst en oud en nieuw. Nou, vandaag gaan we 240 draaien. Nou, wat staat er zo rond die 240? Altijd leuk om even op terug te blikken. Vrouwtje, ik wil dansen op 244. Echt leuk. Mooi. Satisfaction van de Rolling Stones.

videoclip gedraaid in New York. En die heet In The Stars. Dus dat even als een zijsprongetje met betrekking tot The Stones, The Scripps en Superheroes op 242. Absolute Beginners van David Bowie op 241. En Do They Know It's Christmas van Band-Aid op 239. Enjoy The Silence van Depeche Mode. 238 en de laatste die ik even wil noemen is Prince. Jullie vonden Let's Go Crazy goed voor plek 237.

0: Dolores O'Riordan overleed op 15 januari van het jaar. Ze verdronk in bad toen ze onder invloed was van drank. Nou, nummer Linger, wat ik ga draaien, is gelieerd aan de zangeres. Die schreef nummer naar aanleiding van een soldaat waar ze verliefd op was. Opmerkelijk is dat het veel gedraaid is op de radio, maar nooit een grote hit geweest is in bijvoorbeeld de hitlijsten top 40 of de mega top 50 toen de tijd. Wel elk jaar stevast aanwezig in de onmeunige 999 en terecht afgelopen jaar dus op
1: 240.

0: Het zal mij mijn nieuwe Wadi komt te staan. Aan het eind van dit jaar weer opnieuw in nummer 999. Prachtige tuin. Mooi liedje van The Cranberries en Linger. Straks ook een mooi liedje. Namelijk van Mooney en Dove. En het streeknieuws met Frank van de Klucht.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In Hengelo hebben gisteravond honderden mensen alle oorlogsslachtoffers herdacht op het burgemeester Jansenplein. Voorafgaand vond een stille tocht plaats vanaf het bevrijderslaantje naar het monument naast het stadhuis, begeleid door semi-militair tamboerkorps Liberation. Burgemeester Sander Schelberg stond in zijn toespraak stil bij verzetshelden, zoals oud-burgemeester Jan van der Dussen, die in 1942 door de bezetter werd gevangen gezet. De gemeente Losse ontwikkelt een plan voor noodsteunpunten waar inwoners tijdens langdurige stroomstoringen terecht kunnen voor informatie of om hun telefoons op te laden. Losse is een van de 5 Twentse gemeenten die deelnemen aan een pilot voor dergelijke punten. Burgemeester Jeroen Diepemaat benadrukt dat de gemeente bij stroomuitval bereikbaar moet blijven voor kritieke processen, terwijl niet-urgente diensten zoals paspoortaanvragen kunnen wachten. En de 94-jarige Enschedeër Bert Woudstra overleefde de Holocaust via 13 onderduikadressen, dankzij het netwerk van dominee Leendert Overduin. Vandaag verscheen een podcast waarin Woudstra zijn verhaal verbindt aan de wereld van vandaag. Hij deelde zijn ervaringen decennia lang op scholen en bij herdenkingen, met als doel volgende generaties te laten zien wat er gebeurt als vrijheid in gevaar komt. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond de komende nacht valt er zo nu en dan regen. De meeste neerslag in het oosten en zuidoosten van de provincie en het koelt af naar 5 graden. Morgen is het bewolkt en er valt een geruime tijd wat regen.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk vanmiddag is de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland dicht bij Oldenzaal-Zuid. Omrijden doe je via Enschede over de A35, de Duitse A54 en de Duitse A31. Ook grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf afrit Beek 2 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Blijf

Max Svenhuis aan het woord laten, want die is namelijk van HVV Hengelo 3. Die maken kans om te gaan spelen op het geweldige voetbalwedstrijd. Namelijk de wedstrijd van je leven. En dan kunnen ze live spelen tegen FC de Rebellen. Dat zijn oude, best wel pops. En die kunnen dan tegen elkaar voetballen. Dat is hartstikke leuk. En er wordt live uitgezonden op ESPN op 29 mei. En op 10 mei wordt een en ander bekendgemaakt. Wat het winnende team is. Ik heb net nog even op de site gekeken. En Hengelo staat nu op plekje 3. Dus je mag voor gaan stemmen. En dat doe je dan via, ik heb het net even gedaan, dewedstrijdvanjeleven.nl. Maar dat kun je dan doen via hvvza3.nl. Dus, straks Max Svenhuis nog even in de uitzending. En die gaat je er alles over vertellen. En voor de rest ga ik je even voorstellen de hagelnieuwe single van Miles Smith. Je kent hem van Stargazing. Dit is My Mess.

0: ja, min of meer voor toen de tijd een geweldige videoclip. Ja, dat hing er toen aan. Het is 10:10. We gaan even snel over naar Max Venhuis. Die is van de voetbalvereniging, de Hengeloze Voetbalvereniging. En namelijk clubje 3. Die is namelijk bij de laatste 10 kanshebbers van de wedstrijd van je leven. Max, dat is niet zomaar iets. Wat hebben jullie er allemaal voor moeten doen?
1: Wij zijn als team zijn wij heel Nederland rond geweest om alle Eredivisie stadions langs te gaan. En dat hebben wij gedaan op een tandem. Dat doen we, deden wij voor de wedstrijd van je leven, om die te winnen, om daarmee stemmen te verzamelen. Ja, zodoende zijn wij hebben een behoorlijk avontuur achter de rug als team zijnde. Nou, we hebben redelijk groot team. We zijn sinds 2 jaar een vriendenteam bij HV Hengelo, die ik samen met iemand anders ben gestart. Dat kwam eigenlijk heel goed uit, want er kunnen natuurlijk 2 mensen op de tandem. Maar verder reden altijd een volgauto achter de tandem aan. Om de heren die op de tandem zaten af te lossen. En dat was zeker nodig op bepaalde momenten, want we zijn dag en nacht doorgefietst. Dus ook om 4:00, 5:00, als iedereen lekker nog aan het slapen was, dan was de fiets lekker aan het doorfietsen. En mede door de volgauto konden we het lekker doorwisselen. Ja, dat was 1 grote rit. Ja, dag en nacht. Dus er werden 2 mannen op de tandem gezet. En die gingen fietsen tot ze eigenlijk niet meer konden. Dan konden ze even opladen in de auto. En dan gingen 2 nieuwe op de fiets. Om zo eigenlijk gewoon de tandem constant in beweging te laten. Dat was eigenlijk ons doel. Ja, nou, wij hebben met geluk een heel handig iemand voor in ons team. Die heeft helemaal zelf de route uitgestippeld. Dat is dan van stadion naar stadion. Want hij zegt zelf altijd van, nou, als je het via kaarten doet of zo, dan krijg je niet de beste routes. Maar ik weet ze wel. Dus hij heeft voor ons helemaal de routes uitgestippeld van stadion naar stadion en zodoende.

0: graag geziene gast hier bij Twente FM in de avonddienst. En over de hele zender hoor, deze Somber. Actueel even en het Home Wrecker. En we draaien hem graag hoor. Wow. Klinkt lekker zo op de etenzenders van Twente FM. Op dit moment buiten 10 graden. Maar kijk uit, het voelt aan als 6. En het blijft de komende uren droog. Dan wil je nog meer. Straks. Duiken we even de jaren 80 in met Richard Marks. En Satisfied. En nu het nieuws van 8 uur. Smakelijk bakkie.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rhodes doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je komt ook gewoon laag.

0: luister. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er.

0: naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. De reder van het Nederlandse virusschip bij Afrika verwacht dat 3 zieke opvarenden morgen naar Nederland komen. Er zit ook een Nederlands bemanningslid bij en die heeft net als de anderen dringend medische hulp nodig, zegt de reder. Op het schip zijn 3 mensen overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Bij een bevrijdingsfestival in Utrecht staan lange rijen met mensen die alleen in kleine groepjes naar binnen mogen. Het terrein is namelijk helemaal vol. Daarom riep de organisatie eerder al op om te wachten tot het rustiger wordt. Maar om 10 uur gaan de hekken sowieso dicht, want om 11 uur is het festival klaar. Er is internationaal veel kritiek op het vasthouden van 2 opvarenden van de Gaza-vloot in Israël. Israël zegt dat de Spanjaard en Braziliaan zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan terreur. Maar Spanje vindt dat onzin en eist onmiddellijke vrijlating. De Spanjaard is volgens zijn vrouw in hongerstaking en hij zou ook gemarteld zijn. En het hing al in de lucht, maar nu is het zeker. De Rolling Stones komen na 3 jaar met een nieuw album. Het is er over iets meer dan 2 maanden en heet Foreign Tongues, maar vanavond is er al een klein voorproefje. Er staan 14 nummers op het album met gastbijdragers van Paul McCartney en de Red Hot Chili Peppers. Het weer nu van Weer Online. Bevrijdingsdag eindigt vanavond in mineur in het zuidoosten, want daar valt dan waarschijnlijk regen en het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen bewolkt, dan in het zuiden en midden van het land regen en maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Peter Grobbe.
6: May the force be with.
7: Take on the ding, Peter. Take on.

0: Richard Marx met zijn lekkere stevige nummer Satisfied. Onder het even de jaar 80. Dan had hij zijn groot zit. Oké, welkom terug bij de avonddienst. En je hoorde nieuws net. De ANWB meldde in ieder geval niet meer dat de file er staat op de A1. Tussen Hengelen of Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. En dat was allemaal naar aanleiding van vanmiddag. Er is een zware aanrijding daar, heeft dat plaatsgevonden in de richting van de Duitse grens. Want te plaatsen was een bestelbus achterop een vrachtwagen gebotst. En hierbij is de bestuurder van de bestelbus overleden. Dus niet zo fijn, niet zo mooi. Oké, die zullen er maar mee te maken hebben gehad. Oké, 8 over 8. We gaan het straks nog even hebben over eentjes voeren. Ja, ook dat. We hebben nieuws van de NVDE. Wie is dat? Nou, dat is de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. Die komen ook in de lucht en terecht. Tanken wordt een beetje duur. En we gaan straks nog even bellen met Luc Belt. Die laten we straks nog even aan het woord. Want het FC Twente Sander Postcup toernooi die gaat weer van start. De 22e editie. En dan wordt er weer gevoetbald met de selectie van FC Twente. Samen met bewoners van het Twentse Zorgcentra. Dat zijn onder andere de bewoners van het Bouwhuis, de Loserhof en de Kolkhof. Dat zijn de locaties van het Twentse Zorgcentra. En wekenlang gaat het al rond daar natuurlijk. De ontmoeting met hun helden van FC Twente. We gaan straks even Luc aan het woord laten om te kijken hoe de toestand is.
1: Dinsdagavond. Dit is de A.

0: Roxette. En Listen to Your Heart op Twente FM in de avonddienst. Goedenavond allemaal. 17 over 8. Smakelijk bakkie als je er aan toe bent. En we gaan eens even over naar de Twentse zorgcentra. Want morgen is er namelijk iets bijzonders aan de hand. Want morgen is de 22e editie van de FC Twente Sander Bosker toernooi. En dan gaan er weer bewoners van de Twentse zorgcentra voetballen tegen hun helden. Luc Belt, hoe is de situatie op dit moment bij jullie?
1: De bewoners van het Twentse zorgcentra die kijken er echt al weken naar uit om morgen weer te mogen voetballen tegen hun helden, tegen de mensen van FC Twente. We kijken alweer 22 jaar geleden dat we het voor het eerst georganiseerd. Dus dit is de 22e editie. En het is ooit een beetje ontstaan in samenwerking met Stichting Goal en Jan van Hals destijds nog. En toen hebben we gekeken naar hoe konden we samen voetballen. En Jan van Hals zegt, jongens, alles goed en wel, maar we gaan niet samen voetballen. We kunnen wel een meet and greet afspreken. En we gaan wel, jullie kunnen wel gaan voetballen, maar dan gaan de Twente-spelers die gaan kijken en die delen handtekeningen uit en dat soort dingen. Nou ja, toen hebben wij gezegd, laten we dat maar eens doen. Maar ik denk dat het toch gevoetbald gaat worden. Nee, zei Jan van Hals, komt niks van in. Want ik heb dure mensen op het veld. Daar moeten we heel zuinig op zijn. Nou, toen we de eerste minuten afgetrapt hadden, was binnen no time stonden alle spelers gewoon te voetballen met onze mensen van het Twentse Zorgcentra. En sindsdien doen we jaarlijks het Sander Bosker toernooi, omdat ook Jan van Hals destijds inzag van dit is gewoon groot. Sander Bosker toernooi is eigenlijk vanaf het begin er altijd bij geweest. Sander heeft natuurlijk ook de meeste aantal wedstrijden voor FC Twente gevoetbald. En Sander heeft ook gewoon heel zwak voor deze mensen, voor deze doelgroep. En hij is er elk jaar bij. Ook morgen is hij er weer bij. En we hebben een aantal jaar geleden hebben we besloten om deze dag maar gewoon naar hem te vernoemen.

and the News and the Power of Love. En er zijn er nog wat van, want heel veel Power of Loves zijn eruit gebracht. Namelijk een stuk of vier. onder andere van 10cc en... vergeet Frankie Goes to Hollywood niet. En ook Jennifer Rush had ook een Power of Love. Oké, heel veel power dus. En hebben we nog meer power? Nou ja, er is heel veel power. Zeker dat je kleine kinderen hebt. Die willen nog wel eens een keer gaan eentjes voeren. Ken je waarschijnlijk wel. Bericht dat viel mij vandaag op. Dat eentjes voeren helemaal niet zo goed is voor de eentjes. Dus je moet ze dus een beetje met rust laten. En waarom komt dat? Ze kunnen namelijk trekken naar stedelijk gebied. En worden zo minder schuw voor mensen. En is niet zo best. Want dan heb je eenden overal lopen. En zitten ze op een gegeven moment ook bij jou achter in de vijver. En denk van oké, hier is brood. En brood is voor eentjes net zoiets als fastfood voor mensen. Daar kun je niet van leven. Maar ja, beesten die eten het wel. En ze zijn eigenlijk continu aan de diarree. En ja, daar komt dan weer uitwerpselen uit. Daar komt dan weer ongedierte op af. En dat ongedierte, dat heeft weer ziektes bij zich. En hebben wij als mensen daar wel last van. Dus okay, eentjes voeren, geen goed idee. Daar komt er eigenlijk een beetje op neer. Wat eten eenden namelijk graag? Dat zijn namelijk planteneters. Dus die eten voornamelijk planten en geen brood. Dus de oproep is eigenlijk van de dierenbescherming van... stop met het eentjes voeren, is niet goed voor de beesten. Maar ja, het is zo gezellig om even naar de eentjes toe te gaan. Ik kan me dat goed voorstellen. Ik heb het vroeger zelf ook gedaan. En ja, het valt vaak niet te bedwingen. Hele broden gingen er toen door richting de eentjes. Oud brood, maar goed. Voer het dan wat anders. Of doe het in ieder geval in de groene bak. Komt er in ieder geval goed terecht. 8:30. Ik heb iets moois. En dat is de actuele single van Sam Fender samen met Olivia Dean. En die laatste die is 26 en die heeft een passie, een mooie stem. En samen maakt ze dit nummer. Rain Me In. Wat ook regelmatig gedraaid hier bij Twente FM. En terecht.

0: niks te veel gezegd. Olivia Dean en Sam Fender. Inmiddels komen er ook mooie beelden uit Enschede van de bevrijdingsdag van vandaag. En ook uit Enten wordt volop de vrijheid gevierd. Straks de Waterboys, The Hall of the Moon en het streeknieuws met Frank voor de Klucht van 1Twente.
1: Het mega vette dancefestival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bus shuttle van Twente en de Achterhoek. Tickets, karpaten-online.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
4: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In Hengelo hebben gisteravond honderden mensen alle oorlogsslachtoffers herdacht op het burgemeester Jansenplein. Voorafgaand vond een stille tocht plaats vanaf het bevrijderslaantje naar het monument naast het stadhuis, begeleid door semi-militair tamboerkorps Liberation. Burgemeester Sander Schelberg stond in zijn toespraak stil bij verzetshelden zoals oud-burgemeester Jan van der Dussen, die in 1942 door de bezetter werd gevangen gezet. De gemeente Lossen ontwikkelt een plan voor noodsteunpunten waar inwoners tijdens langdurige stroomstoringen terecht kunnen voor informatie of om hun telefoons op te laden. Lossen is een van de 5 Twentse gemeenten die deelnemen aan een pilot voor dergelijke punten. Burgemeester Jeroen Diepemaat benadrukt dat de gemeente bij stroomuitval bereikbaar moet blijven voor kritieke processen, terwijl niet-urgente diensten zoals paspoortaanvragen kunnen wachten. En de 94-jarige Enschedeër Bert Woudstra overleefde de Holocaust via 13 onderduikadressen, dankzij het netwerk van dominee Leendert Overduin. Vandaag verscheen een podcast waarin Woudstra zijn verhaal verbindt aan de wereld van vandaag. Hij deelde zijn ervaringen decennia lang op scholen en bij herdenkingen, met als doel volgende generaties te laten zien wat er gebeurt als vrijheid in gevaar komt. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond de komende nacht valt er zo nu en dan regen. De meeste neerslag in het oosten en zuidoosten van de provincie en het koelt af naar 5 graden. Morgen is het bewolkt en er valt een geruime tijd wat regen.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

0: The Waterboys. Ook al bekend van The Fisherman's Blues. Ja, dat is ook een heel mooi nummer. Oké, The Hall of the Moon. Toch wel het bekendste nummer van deze band. En de grootste hit in Nederland geweest. Ergens aan het begin van de jaren 80. Midden van de jaren 80. Zoiets dergelijks. Was het toch wel een dingetje.
1: Hey Peter. Ja. Hoe is het?
0: Ja, nu wel weer redelijk, moet ik zeggen. Ik had gisteren een hele vervelende dag. Ik zal de details even je besparen, maar het was niet fijn. Dus ja, het had te maken met het afscheid nemen van...

aan het werk zijn of werk geweest zijn, dan ondersteunen we je natuurlijk hier ook in de avondiet. Want we hebben nog leuke liedjes klaarstaan voor je. Nog even wat anders, als we het toch hebben over de vrijheid. Helden in beweging 2026. Bart Beltman hebben we straks nog even een uitzending. Want op 9 mei 2026 komen ze samen in het centrum van Wierden voor een uniek sportevenement. En dat draait om respect, verbinding en grenzen verleggen. Allemaal geïnspireerd door de Hero Workouts. En daarom eren ze helden, militaire hulpverleners en first responders. Die door een inzet lichamelijk of geestelijk beschadigd zijn geraakt. Of zelfs het leven hebben gelaten. Daarover straks meer met Mart. En ik weet niet of je al een tanker bent geweest. Als je het in Nederland moet doen, als je verder van de grens aan woont, dan is het erg duur. Een volle tank kost zo'n beetje 100 euro. Tanken in Duitsland is wat goedkoper. Hè? Ik heb vandaag qua prijzen gezien van 2003 of 2,03 euro zo'n beetje. Dan, dat lukt, hè? Nou, er is nog een ander plan, namelijk de plan van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. Die wil namelijk een spoedplan voor snel verminderen van aardolie. In 2030 een derde minder olie gebruiken voor het vervoer van ons allemaal. Dus het openbaar vervoer, maar ook je eigen auto. Onder andere door meer te fietsen en het e-vervoer te stimuleren. En denk ook aan een carpoolen. Ja, waarom zou je dat niet doen? Hè? Ook gezellig. Nou, verder willen ze hebben dat de subsidie op e-auto's verder omhoog gaat. En met name ook op de tweedehandsauto's. Dat ze voor iedereen bereikbaar zijn. Nou. En doen ze ook nog wat precies in de regio? Nou, dat kan ook nog. Een dagje shoppen, terrasje pakken, op bezoek aan de markt. Het is in de gemeente Enschede, Hengelo en Almelo. En hopen de bewoners te verleiden in het openbaar vervoer. Voor de korte stadsrit de bus te pakken in plaats van de auto. En daarvoor is in samenwerking met vervoerder Arriva een tijdelijke kortingsactie bedacht. Dus hou even rekening mee. Dat is erg aantrekkelijk. Want komende zaterdag 9 mei tot en met 28 juni kost een retourkaartje voor de stadslijnen €2,50. Dus dat is geen geld. Dus €2,50 voor je boodschappen in de stad. Wie wil dat nou niet?

Constitution. We gaan even over naar Wierden, want daar aan de lijn Bart Beltman. Wat gaan jullie precies doen bij Helden in Beweging aanstaande 9 mei?

0: een of andere manier hebben we Bert nog niet aan de lijn. Maar we gaan even kijken of we hem kunnen schakelen. Bert, wat gaan jullie precies doen?
1: Wat we gaan doen is eigenlijk hetzelfde als vorig jaar. We hebben weer een hele mooie workout voor de deelnemers. Ze gaan weer de Murph doen. Een hele zware workout. En ja, er is ook heel veel te zien voor bezoekers. Zoals hulpverleningsvoertuigen, maar ook heel veel defensievoertuigen. Ik ben een sporter. Ik crossfit doe ik heel veel. En daarin hebben we hero workouts. En in die hero workouts, die zijn eigenlijk opgedragen aan overleden militaire politieagenten, brandweerlieden. En die deden we ook altijd bij onze sportclub. Alleen, ja, het voelde toch anders om dat gewoon met mensen te doen die geen veteraan zijn of wat dan ook. Ze begonnen grapjes over te maken, noem maar op, over diegene dus wat dus overleden was. Ik dacht van ja, hoe mooi zou het zijn om de workout te doen samen met gelijkgestemden. Dus die weten waar het vandaan komt en wat het, wat het eigenlijk inhoudt. En toen dacht ik van ja, het zou ook wel mooi zijn als we er gewoon een goed doel aan konden koppelen. Dus zo was het eigenlijk een beetje begonnen. En toen werd het groter en groter. Waarom doen we het ook niet gewoon in het centrum? En halen we er ook allemaal voertuigen bij, dat er ook bezoekers kunnen komen die komen kijken. En zodoende is het eigenlijk gegroeid. Ja, nou, dit jaar zijn er wel voornamelijk veel militaire voertuigen. Zoals we hebben weer een Patriot Launcher hebben we er staan en een Bushmaster en een Fennec. Dus er zijn best wel indrukwekkende voertuigen van Defensie. Een munitiebedrijf komt langs met een bompak. Dus ja, dit is dit jaar wel voornamelijk defensie of militair gericht. Maar er staat ook brandweer van defensie. Dus hulpverlening is zeker aanwezig. Het is allemaal op de Bongert in Wierden. Vanaf zaterdag vanaf 12 uur.
2: Twente luistert naar Twente FM. Jouw keuze in Twente.

0: even naar de Oekraïne. En heel veel mensen hebben er ook voor gestreden. Gisteren hebben ze herdacht en vandaag vieren we dat we in vrijheid mogen leven. Onthoud dat goed. Dat is erg belangrijk. Oké, tot zover ook de avonddienst van vandaag. Morgen is er weer een nieuwe met Ralf en Nienke. En ik wens je nog een hele fijne avond.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Ja, zeker.
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
7: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
6: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Er wordt gezocht naar de passagiers van het vliegtuig met de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Er waren bijna 90 mensen aan boord en Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil weten hoe het met ze is. De vrouw werd ziek op cruiseschip Hondius en vloog naar Zuid-Afrika. Daar overleed ze. Haar man was al dood. Op het schip zijn nu nog 3 mensen ernstig ziek en die worden morgen waarschijnlijk naar Nederland gehaald. Er zijn 2 speciale vliegtuigen onderweg om ze op te halen. Daarna kan het schip verder varen naar de Canarische eilanden of naar Nederland. De reder is van plan om naar Tenerife of Gran Canaria te gaan.

0: gaan. Het regent afzeggingen op het Bevrijdingsfestival in Utrecht, waar het mega druk is. De bezoekers moeten voor de tweede keer slikken, want Van Dikhout komt ook niet. Waarom is niet bekend. Alan Clark is hun vervanger. Stond ook een optreden gepland van Chef Special, maar die haakte vanwege ziekte ook al af. En voetbalclub NAC legt zich neer bij de uitspraak van de rechter over de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. NAC wilde dat die overgespeeld zou worden, omdat de tegenstander won met een speler die geen werkvergunning had. Maar de rechter zei dat de KNVB mag ingrijpen, maar het hoeft niet. NAC gaat vrijwel zeker degraderen nu. Het weer nu van Weer Online. In het zuidoosten gaat het waarschijnlijk straks regenen en het koelt af naar een graad of 9. Morgen bewolkt en dan in het zuiden en midden van het land regen. En het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Het is lente in Twente. Twente.

0: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In Hengelo hebben gisteravond honderden mensen alle oorlogsslachtoffers herdacht op het burgemeester Jansenplein. Voorafgaand vond een stille tocht plaats vanaf het bevrijderslaantje naar het monument naast het stadhuis, begeleid door semi-militair tamboerkorps Liberation. Burgemeester Sander Schelberg stond in zijn toespraak stil bij verzetshelden, zoals oud-burgemeester Jan van der Dussen, die in 1942 door de bezetter werd gevangen gezet. De gemeente Losse ontwikkelt een plan voor noodsteunpunten waar inwoners tijdens langdurige stroomstoringen terecht kunnen voor informatie of om hun telefoons op te laden. Losse is een van de 5 Twentse gemeenten die deelnemen aan een pilot voor dergelijke punten. Burgemeester Jeroen Diepemaat benadrukt dat de gemeente bij stroomuitval bereikbaar moet blijven voor kritieke processen, terwijl niet-urgente diensten zoals paspoortaanvragen kunnen wachten. En de 94-jarige Enschedeër Bert Woudstra overleefde de Holocaust via 13 onderduikadressen, dankzij het netwerk van dominee Leendert Overduin. Vandaag verscheen een podcast waarin Woudstra zijn verhaal verbindt aan de wereld van vandaag. Hij deelde zijn ervaringen decennia lang op scholen en bij herdenkingen, met als doel volgende generaties te laten zien wat er gebeurt als vrijheid in gevaar komt. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond de komende nacht valt er zo nu en dan regen. De meeste neerslag in het oosten en zuidoosten van de provincie en het koelt af naar 5 graden. Morgen is het bewolkt en er valt een geruime tijd wat regen.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ja, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
8: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Er zijn zorgen over mensen die in het vliegtuig zaten bij een zieke Nederlandse vrouw van vierenschip Hondius dat bij Kaapverdië ligt. Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil checken of zij wel oké zijn. Het zijn er bijna 90. Het vliegtuig vloog naar Zuid-Afrika waar de vrouw overleed. Haar man was al dood. Goed nieuws voor Europa, want Noorwegen gaat 3 oude gasvelden openen. Noorwegen was al de belangrijkste leverancier voor veel landen en wordt nu nog belangrijker omdat gas uit Rusland is weggevallen en Qatar is onzeker door de oorlog in het Midden-Oosten. Het Noorse gas komt over 2 jaar vrij. De man die gisteren 2 mensen zou hebben doodgereden in Leipzig gaat naar een psychiatrische instelling. Daar wordt hij onderzocht. De Duitsers denken dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was en geen terroristische motieven had. Het incident met een auto was in een drukke winkelstraat in Leipzig. En in Amsterdam is het jaarlijkse 5 mei-concert aan de gang. En het Koningspaar is er ook weer bij. Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag en wordt gepresenteerd door Tineke Schouten en Splinter Chabot. Er zijn optredens van onder andere Rolf Sanchez en Akda de Munnik en het wordt afgesloten met We'll Meet Again.

0: Het weer nu van Weer Online. In het zuiden van Limburg vallen nu de eerste buien. En andere plaatsen komen straks ook aan de beurt. Vannacht een graad of 9 en morgen maximaal 15 graden. En ook dan kan een bui vallen. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: je tuin? Buzzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Wil jij €500 netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
2: Wow.
1: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. In Hengelo wordt vanaf 2027 betaald parkeren ingevoerd in de wijken rond Hart van Zuid. De Berflow S is als eerste aan de beurt. Bewoners gaan daar vanaf begin volgend jaar betalen voor een parkeervergunning. Daarna volgen ook Tuindorp en de Bloemenbuurt. De gemeente wil met de maatregel voorkomen dat nieuwe bewoners van Hart van Zuid straks massaal gratis parkeren in de omliggende wijken. Bewoners zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de plannen. Ze mogen ook meedenken over de inrichting van hun straat en de invoering van het nieuwe parkeersysteem. Voor een eerste parkeervergunning betalen bewoners straks ruim €40 per jaar. De volleybalsters van Apollo 8 zijn gisteravond feestelijk onthaald in Borne, na het winnen van de eerste landstitel in de clubgeschiedenis. Bij de sporthal stonden ruim 100 supporters klaar om het team met applaus, gezang en vuurwerk te ontvangen. Apollo 8 pakte de landstitel na de gewonnen finale tegen Sliedrecht Sport. Coach Jeffrey Scharbaai sprak van een geweldig onthaal en ook de speelsters waren verrast door de grote opkomst. Voor Apollo 8 is het de eerste landstitel ooit en daarmee een historisch moment voor de club uit Borne. Tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vannacht blijft de kans op een bui bestaan. Het koelt niet verder af dan tot een graad of 12. Morgen is het wisselvallig met af en toe wat zon, maar ook regen. Het wordt morgen zo'n 19 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Het mega vette dancefestival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahos, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bushuttle vanuit Twente en Daagdahoe. Tickets, karpaten-online.nl.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Op het eiland Sint Helena in het zuiden van de Atlantische Oceaan is een contactonderzoek gestart naar de dood van twee Nederlanders door het hantavirus. Die zaten op een cruiseschip en zijn daar aan land geweest. Een aantal mensen op dat eiland.

0: krijgt het advies om uit voorzorg in isolatie te gaan. In Rotterdam is het voormalige cruiseschip SS Rotterdam ontruimd. Er ging een brandalarm af. Tientallen mensen moesten van het schip uit voorzorg. Een sprinkler op de 7e verdieping die ging af. Dat zorgde voor wateroverlast, meldt Rijnmond. Van brand bleek geen sprake. Na controle mocht iedereen weer terug aan boord. De Spanjaard, die gevangen zit in Israël voor het meevaren met de Gaza-vloot, is volgens zijn vrouw in hongerstaking. Israël houdt hem vast voor terreur samen met een Braziliaan. Ze werden met bijna 200 anderen onderschept toen ze in bootjes onderweg waren naar Gaza om hulp te bieden. Internationaal wordt opgeroepen de twee vrij te laten. En op verschillende bevrijdingsfestivals was het vandaag zo druk dat terreinen de hekken moesten sluiten. In Utrecht en Rotterdam konden er even geen bezoekers meer bij. Er waren verschillende optredens, zo ook van de Josti Band. Die speelde op overvolle velden en de orkestleider had niet zoveel mensen verwacht. En dan is hier nog het weer van Weer Online. Vannacht in het zuidoosten en het midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en regent het her en der. Later droger en in het noordwesten is er even de zon. Het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: In Apeldoorn heeft de politie een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers beëindigd. Betogers hadden een rotonde bezet gehouden en vuurwerk naar agenten gegooid. De burgemeester vond het welletjes en heeft het terrein toen leeg laten vegen. Dat ging er rustig aan toe. Het Nederlandse cruiseschip Hondius mag aanmeren op de Canarische eilanden. Spanje laat het schip toe omdat Kaapverdië de medische operatie met het Hanta-virus niet aan kan. Het duurt enkele dagen voordat het schip er is. Als het zover is, wordt iedereen onderzocht, zegt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. De koning en koningin hebben swingend het 5 mei-concert in Amsterdam afgesloten. Tijdens het slotoptreden van Rolf Sanchez kon het koningspaar niet stil blijven staan en werd er volop meegezongen en gedanst. Eerder op de avond waren er ook optredens van onder andere Roxanne Hazes en Akda en de Munnik. En Arsenal staat voor de tweede keer in de clubgeschiedenis in de finale van de Champions League. De ploeg won in het eigen stadion met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg nadat de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 eindigde. Die finale is eind deze maand in Budapest. En dan is hier nog het weer van Weer Online. In het zuidoosten en midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en valt er her en der wat nattigheid. Later is het droger en in het noordwesten is er zelfs zon. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Nederland maakt zich op voor de komst van 3 zieke mensen van het virusschip Hondius. Ze komen waarschijnlijk later vandaag aan. Intussen zijn er ook zorgen over mensen die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie wil weten of zij wel oké zijn. Spanje onderzoekt na de finale in Wenen of het volgend jaar weer meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Dat zegt de Spaanse omroep na uitspraken van de songfestivalbaas bij de NOS. Die wil er alles aan doen om landen als Spanje en Nederland weer terug te krijgen bij het evenement. De finale van het Songfestival is eind volgende week. In het Noord-Hollandse Lutjebroek zijn in een huis 2 dode mensen gevonden. De politie ontdekte dat na een melding over iets verdachts. Het onderzoek blijkt dat de 2 niet door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Verder is er niets bekendgemaakt, ook niet over de oorzaak van het overlijden. En het was druk op de bevrijdingsfestivals. In Utrecht en Rotterdam mochten er op een gegeven moment geen nieuwe bezoekers meer bij. En in Haarlem dreigden mensen in de verdrukking te komen. In Amsterdam verliep het 5 mei-concert op de Amstel vlekkeloos. En vertrok het koningspaar, zoals elk jaar, tijdens het slotlied met een boot. Dan nog het weer van Weer Online. In het zuidoosten en midden van het land kan het regenen. Morgen is het bewolkt, valt er her en der wat nattigheid. Later is het droger en in het noordwesten is er zon. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Opnieuw is de politie bestookt met vuurwerk bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Deze keer was het raak bij een rotonde in Apeldoorn. Die werd bezet gehouden door betogers. De burgemeester heeft iedereen weg laten sturen. Dat ging er rustig aan toe. Het voormalige cruiseschip SS Rotterdam is ontruimd na een brandalarm. Dat ging af, maar er was geen brand. Wel ging er een sprinkler aan op de 7e verdieping en dat zorgde voor wateroverlast, meldt regiozender Rijnmond. Na controle mochten de tientallen mensen weer terug aan boord. In Oekraïne zijn in verschillende steden zeker 21 doden gevallen door Russische aanvallen. Ook in Rusland vielen 2 doden na een Oekraïnse droneaanval. Het geweld laait op vlak voordat er een wapenstilstand zou moeten ingaan die door beide landen is aangekondigd, omdat Rusland dan de Tweede Wereldoorlog herdenkt. En in het Zuid-Hollandse Pijnakker waren alle festiviteiten op Bevrijdingsdag afgelast. Een bezoeker werd onwel en dat maakte zo'n indruk dat het niet meer gepast was om door te gaan, zegt de organisatie bij de regionale omroep. De optreden van de Amazing Stroopwafels ging daarom ook niet door. Dan nog het weer van Weer Online. Kan regenen in het zuidoosten en midden van het land. Morgen dan is het bewolkt, valt er her en der wat regen. En wordt het later droger. In het noordwesten is er wel wat zon. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.